0: op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Jam FM. De finale van het WK voetbal die vanavond in New York wordt gespeeld, wordt mogelijk in smog gehuld vanwege de natuurbranden in Canada. Ook de naar schatting 50.000 mensen die de wedstrijd op tv-schermen in Central Park zullen bekijken, kunnen last van de rook krijgen, tenzij de wind nog draait. Inmiddels gaan kaartjes voor het live bekijken van de finale tussen Spanje en Argentinië van de hand voor maar liefst €8400. Twee Amerikaanse mannen zijn er op hun 38ste bij toeval achtergekomen dat ze bij hun geboorte in een ziekenhuis in North Dakota verwisseld zijn. Door een DNA-test te doen die hij cadeau had gekregen, kwam een man online bij zijn biologische tante terecht. De test die haar neefje toen liet doen, leidde naar zijn familie. Het ziekenhuis zegt de toedracht moeilijk uit te kunnen zoeken, omdat het zo lang geleden is en medewerkers en documenten niet meer te vinden zijn. De burgemeester van New York, Mamdani, heeft in een interview met de New York Times gezinspeeld op een mogelijke arrestatie van de Israëlische premier Netanyahu als die de algemene vergadering van de VN in september bezoekt. Mamdani zegt dat Netanyahu een oorlogsmisdadiger is die voor het internationaal strafhof in Den Haag thuishoort. De democratische burgemeester geeft toe dat hij niet weet of hij de bevoegdheid heeft om Netanyahu te laten arresteren. Volgens de autoriteiten in Laos is het niet mogelijk om de doodsoorzaak vast te stellen van de 6 Australische toeristen die in november 2024 na een avondje stappen vergiftigd bleken te zijn door shotjes waar mogelijk de giftige stof methanol in zat. Het ministerie van Openbare Veiligheid zegt dat er geen autopsie is uitgevoerd en de zaak daardoor niet te bewijzen is. Wel is een plaatselijke distillerij aangeklaagd voor het verkopen van schadelijke voedingsmiddelen. Het weer, half tot zwaar bewolkt met hier en daar een bui. Het koelt af naar 13 tot 16 graden. In de middag zonnig en droog.

0: vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Jam FM. De finale van het WK voetbal die vanavond in New York wordt gespeeld, wordt mogelijk in smog gehuld vanwege de natuurbranden in Canada. Ook de naar schatting 50.000 mensen die de wedstrijd op tv-schermen in Central Park zullen bekijken, kunnen last van de rook krijgen, tenzij de wind nog draait. Inmiddels gaan kaartjes voor het live bekijken van de finale tussen Spanje en Argentinië van de hand voor maar liefst €8400. Twee Amerikaanse mannen zijn er op hun 38ste bij toeval achtergekomen dat ze bij hun geboorte in een ziekenhuis in Noord-Dakota verwisseld zijn. Door een DNA-test te doen die hij cadeau had gekregen, kwam een man online bij zijn biologische tante terecht. De test die haar neefje toen liet doen, leidde naar zijn familie. Het ziekenhuis zegt de toedracht moeilijk uit te kunnen zoeken, omdat het zo lang geleden is en medewerkers en documenten niet meer te vinden zijn. De burgemeester van New York, Mamdani, heeft in een interview met de New York Times gezinspeeld op een mogelijke arrestatie van de Israëlische premier Netanyahu als die de algemene vergadering van de VN in september bezoekt. Mamdani zegt dat Netanyahu een oorlogsmisdadiger is die voor het internationaal strafhof in Den Haag thuis hoort. De democratische burgemeester geeft toe dat hij niet weet of hij de bevoegdheid heeft om Netanyahu te laten arresteren. Volgens de autoriteiten in Laos is het niet mogelijk om de doodsoorzaak vast te stellen van de 6 Australische toeristen die in november 2024 na een avondje stappen vergiftigd bleken te zijn door shotjes waar mogelijk de giftige stof methanol in zat. Het ministerie van Openbare Veiligheid zegt dat er geen autopsie is uitgevoerd en de zaak daardoor niet te bewijzen is. Wel is een plaatselijke distillerij aangeklaagd voor het verkopen van schadelijke voedingsmiddelen. Het weer half tot zwaar bewolkt met hier en daar een bui. Het koelt af naar 13 tot 16 graden. In de middag zonnig en droog.

0: Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Jam FM. De finale van het WK voetbal die vanavond in New York wordt gespeeld, wordt mogelijk in smog gehuld vanwege de natuurbranden in Canada. Ook de naar schatting 50.000 mensen die de wedstrijd op tv-schermen in Central Park zullen bekijken, kunnen last van de rook krijgen, tenzij de wind nog draait. Inmiddels gaan kaartjes voor het live bekijken van de finale tussen Spanje en Argentinië van de hand voor maar liefst €8400. Twee Amerikaanse mannen zijn er op hun 38ste bij toeval achtergekomen dat ze bij hun geboorte in een ziekenhuis in Noord-Dakota verwisseld zijn. Door een DNA-test te doen die hij cadeau had gekregen, kwam een man online bij zijn biologische tante terecht. De test die haar neefje toen liet doen, leidde naar zijn familie. Het ziekenhuis zegt de toedracht moeilijk uit te kunnen zoeken, omdat het zo lang geleden is en medewerkers en documenten niet meer te vinden zijn. De burgemeester van New York, Mamdani, heeft in een interview met de New York Times gezinspeeld op een mogelijke arrestatie van de Israëlische premier Netanyahu als die de algemene vergadering van de VN in september bezoekt. Mamdani zegt dat Netanyahu een oorlogsmisdadiger is die voor het internationaal strafhof in Den Haag thuishoort. De democratische burgemeester geeft toe dat hij niet weet of hij de bevoegdheid heeft om Netanyahu te laten arresteren. Volgens de autoriteiten in Laos is het niet mogelijk om de doodsoorzaak vast te stellen van de 6 Australische toeristen die in november 2024 na een avondje stappen vergiftigd bleken te zijn door shotjes waar mogelijk de giftige stof methanol in zat. Het ministerie van Openbare Veiligheid zegt dat er geen autopsie is uitgevoerd en de zaak daardoor niet te bewijzen is. Wel is een plaatselijke distillerij aangeklaagd voor het verkopen van schadelijke voedingsmiddelen. Het weer, half tot zwaar bewolkt met hier en daar een bui. Het koelt af naar 13 tot 16 graden. In de middag zonnig en droog.

0: vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Jam FM. De finale van het WK voetbal die vanavond in New York wordt gespeeld, wordt mogelijk in smog gehuld vanwege de natuurbranden in Canada. Ook de naar schatting 50.000 mensen die de wedstrijd op tv-schermen in Central Park zullen bekijken, kunnen last van de rook krijgen, tenzij de wind nog draait. Inmiddels gaan kaartjes voor het live bekijken van de finale tussen Spanje en Argentinië van de hand voor maar liefst €8400. Twee Amerikaanse mannen zijn er op hun 38ste bij toeval achtergekomen dat ze bij hun geboorte in een ziekenhuis in North Dakota verwisseld zijn. Door een DNA-test te doen die hij cadeau had gekregen, kwam een man online bij zijn biologische tante terecht. De test die haar neefje toen liet doen, leidde naar zijn familie. Het ziekenhuis zegt de toedracht moeilijk uit te kunnen zoeken, omdat het zo lang geleden is en medewerkers en documenten niet meer te vinden zijn. De burgemeester van New York, Mamdani, heeft in een interview met de New York Times gezinspeeld op een mogelijke arrestatie van de Israëlische premier Netanyahu als die de algemene vergadering van de VN in september bezoekt. Mamdani zegt dat Netanyahu een oorlogsmisdadiger is die voor het internationaal strafhof in Den Haag thuishoort. De democratische burgemeester geeft toe dat hij niet weet of hij de bevoegdheid heeft om Netanyahu te laten arresteren. Volgens de autoriteiten in Laos is het niet mogelijk om de doodsoorzaak vast te stellen van de 6 Australische toeristen die in november 2024 na een avondje stappen vergiftigd bleken te zijn door shotjes waar mogelijk de giftige stof methanol in zat. Het ministerie van Openbare Veiligheid zegt dat er geen autopsie is uitgevoerd en de zaak daardoor niet te bewijzen is. Wel is een plaatselijke distillerij aangeklaagd voor het verkopen van schadelijke voedingsmiddelen. Het weer, half tot zwaar bewolkt met hier en daar een bui. Het koelt af naar 13 tot 16 graden. In de middag zonnig en droog.

0: metropoolregio Ouder-Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Dick de Hark met het radionieuws op Jam FM. De Verenigde Staten hebben opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Volgens het Amerikaanse leger zijn die een vergelding voor een Iraanse aanval in Jordanië, waarbij vrijdag 2 Amerikaanse militairen gedood werden. Het is al de 8e nacht op rij dat de VS doelen in Iran bombarderen. Washington zegt ook de militaire slagkracht van Iran in de regio verder te willen verzwakken. Iraanse strijdkrachten hebben nog altijd ruime voorraden raketten en weten de Amerikaanse luchtafweer beter te omzeilen. Vele tientallen bewoners van de Haagse wijk Zegbroek hebben weer thuis kunnen slapen nadat een drugslab is ontmanteld. Door 150 tot 200 mensen moesten vrijdag tijdelijk weg vanwege mogelijk gevaarlijke stoffen. Het lab werd ontdekt aan een melding van een buurtbewoner. 4 verdachten zijn aangehouden. De politie onderzoekt nog wat voor drugslab het precies was. De Haagse burgemeester van Zaren noemt het onverantwoord om in een drukke woonwijk zoiets op te zetten met alle risico's van dien. De nieuwe Britse premier Andy Burnham gaat een streep zetten door de plannen voor een digitaal identiteitsbewijs. Volgens een woordvoerder gaat het geld in plaats daarvan naar maatregelen om de kosten van levensonderhoud te verlagen. Het plan van vertrekkend premier Keir Starmer moest illegale migratie tegengaan, maar kreeg veel kritiek. Vooral de hoge kosten van ruim 2 miljard euro zorgden voor flinke weerstand. De nieuwe leider van de Labour-partij ziet er nu dus van af. In een doelpuntrijke troostfinale van het WK voetbal heeft Engeland het brons gepakt. De ploeg versloeg Frankrijk in Miami met 6-4 na een spectaculaire wedstrijd. Engeland leidde bij rust al met 4-0, maar Frankrijk maakte na de pauze in korte tijd 3 doelpunten. Jude Bellingham besliste het duel diep in blessuretijd. Vanavond om 9 uur spelen Spanje en Argentinië de WK-finale in New York in het bijzijn van president Trump. Inmiddels worden de laatste kaartjes nu voor €8400 aangeboden. Het weer vrijwel overal droog, vanmiddag zonnige periode, vooral in het zuiden. Het wordt 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuidoosten.

0: vanuit de metropoolregio Oude Ramstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Jam FM. Na een Iraanse aanval op Jordanië, waarbij vrijdag 2 Amerikanen werden gedood, heeft de VS vannacht als vergelding luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. De luchtaanvallen waren in de buurt van de straat van Hormuz. En volgens het Iraanse staatspersbureau zijn er explosies gehoord in de havenstad Bandar Abbas. Iran meldt dat de Amerikaanse basis in Kuwait met drones heeft aangevallen als vergelding. Sinds de nieuwe gevechten tussen beide landen is het de eerste keer dat er Amerikaanse militairen zijn omgekomen. Vele tientallen bewoners van de Haagse wijk Zegbroek hebben weer thuis kunnen slapen nadat een drugslab is ontmanteld. Zo'n 150 tot 200 mensen moesten vrijdag tijdelijk weg vanwege mogelijke gevaarlijke stoffen. Het lab werd ontdekt aan een melding van een buurtbewoner. 4 verdachten zijn aangehouden. De politie onderzoekt nog wat voor drugslab het precies was. De Haagse burgemeester van Zaren noemt het onverantwoord om in een drukke woonwijk zoiets op te zetten met alle risico's van dien. De nieuwe Britse premier Andy Burnham gaat een streep zetten door de plannen voor een digitaal identiteitsbewijs. Volgens een woordvoerder gaat het geld in plaats daarvan naar maatregelen om de kosten van levensonderhoud te verlagen. Het plan van vertrekkend premier Keir Starmer moest illegale migratie tegengaan, maar kreeg veel kritiek. Vooral de hoge kosten van ruim 2 miljard euro zorgden voor flinke weerstand. De nieuwe leider van de Labour-partij ziet er nu dus van af. In een doelpuntrijke troostfinale van het WK voetbal heeft Engeland het brons gepakt. De ploeg versloeg Frankrijk in Miami met 6-4 na een spectaculaire wedstrijd. Engeland leidde bij rust al met 4-0, maar Frankrijk maakte na de pauze in korte tijd 3 doelpunten. Jude Bellingham besliste het duel diep in blessuretijd. Vanavond om 9 uur spelen Spanje en Argentinië de WK-finale in New York in het bijzijn van president Trump. Inmiddels worden de laatste kaartjes nu voor €8400 aangeboden. Het weer vrijwel overal droog. Vanmiddag zonnige periode, vooral in het zuiden. Het wordt 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuidoosten.

0: Deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
1: An Evening With presenteert Change. Op dinsdag 4 augustus komt deze legendarische act naar Paradiso in Amsterdam. Geniet van de herkenbare sound, de energie en de hits die je kent en voelt. Een avond vol groove en sfeer die je niet wilt missen. Verzamel je vrienden en beleef het live. Tickets zijn nu verkrijgbaar via paradiso.nl. Wacht niet te lang.
2: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
6: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
7: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, hout.

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 8 uur.
2: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Jam FM. Autoriteiten in Gaza melden dat er gisteren bij Israëlische aanvallen 11 doden zijn gevallen. Volgens een woordvoerster van het Israëlische leger is er in Gaza-stad een aanval uitgevoerd die gericht was op een Hamas-terrorist. En dat het leger de resultaten van die aanval nog aan het onderzoeken is. Hoewel er een wapenstilstand geldt tussen Israël en de terreurbeweging Hamas, is het geweld in Gaza niet gestopt. Pogingen om tot een definitief akkoord te komen dat een einde maakt aan de oorlog zijn vooralsnog vastgelopen. Na een Iraanse aanval op Jordanië, waarbij vrijdag 2 Amerikanen werden gedood, heeft de VS vannacht als vergelding luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. De luchtaanvallen waren in de buurt van de straat van Hormuz. En volgens het Iraanse staatspersbureau zijn er explosies gehoord in de havenstad Bandar Abbas. Iran meldt dat de Amerikaanse basis in Kuwait met drones heeft aangevallen als vergelding. Sinds de nieuwe gevechten tussen beide landen is het de eerste keer dat er Amerikaanse militairen zijn omgekomen. Vele tientallen bewoners van de Haagse wijk Zegbroek hebben weer thuis kunnen slapen nadat een drugslab is ontmanteld. Zo'n 150 tot 200 mensen moesten vrijdag tijdelijk weg vanwege mogelijk gevaarlijke stoffen. Het lab werd ontdekt aan een melding van een buurtbewoner. 4 verdachten zijn aangehouden. De politie onderzoekt nog wat voor drugslab het precies was. De Haagse burgemeester van Zaren noemt het onverantwoord om in een drukke woonwijk zoiets op te zetten met alle risico's van dien. In een doelpuntrijke troostfinale van het WK voetbal heeft Engeland het brons gepakt. De ploeg versloeg Frankrijk in Miami met 6-4 na een spectaculaire wedstrijd. Engeland leidde bij rust al met 4-0, maar Frankrijk maakte na de pauze in korte tijd 3 doelpunten. Jude Bellingham besliste het duel diep in blessuretijd. Vanavond om 9 uur spelen Spanje en Argentinië de WK-finale in New York in het bijzijn van president Trump. Inmiddels worden de laatste kaartjes nu voor €8400 aangeboden. Het weer vrijwel overal droog. Vanmiddag zonnige periode, vooral in het zuiden. Het wordt 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuidoosten.
1: Jam, Metropoolregio Nieuwsupdate.
3: Onwerkbare situatie beveiliger Schiphol. En woningbrand in kiem gesmoord en kat gered. Mijn naam is Hans van der Heijden. Schiphol moet de werkomstandigheden van beveiligers snel verbeteren. Dat eisen vakbonden CNV en FNV die binnen een week met de luchthaven in gesprek willen, meldt ANP. Sinds Schiphol het aantal beveiligingsbedrijven terugbracht van 5 naar 3, zijn de arbeidsomstandigheden volgens de bonden verslechterd. Beveiligers klagen over hitte, personeelstekorten, slechte roosters en onvoldoende sanitaire voorzieningen. De bonden presenteren 8 verbeterpunten, waaronder een hitteprotocol en meer vrouwelijke beveiligers per security lane. Acties zijn niet uitgesloten. Volgens CNV groeit de bereidheid om beveiligers om het werk neer te leggen. En de brandweer heeft in de nacht van donderdag op vrijdag een kat gered uit een brandende woning aan de Hoofddorpse Boslaan. Een buurvrouw hoorde rond 1 uur de rookmelder afgaan bij haar vakantievierende buren en alarmeerde de hulpdiensten. Volgens de veiligheidsregio ging het om een kleine brand aan de achterzijde van de woning die snel onder controle was. Tijdens het blussen trof de brandweer een kat aan die ongedeerd naar buiten werd gebracht en elders wordt opgevangen. De oorzaak van de brand is nog onbekend, er vielen geen gewonden. Wel raakten meerdere ruiten beschadigd en liep het interieur brandschade op. En tot zover, meer nieuws hoor je over een half uur. Of lees je op onze website jamfm.nl.
4: This is Jam Hot.
1: Wij zijn Jam FM. Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulful en altijd dichtbij.
5: This is the jamming summer.

0: Het nieuws van 8:30.
1: Dit is Dick de Haart, de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Autoriteiten in Gaza melden dat er gisteren bij Israëlische aanvallen 11 doden zijn gevallen. Volgens een woordvoerster van het Israëlische leger is er in Gaza-stad een aanval uitgevoerd die gericht was op een Hamas-terrorist. Na een Iraanse aanval op Jordanië, waarbij vrijdag 2 Amerikanen werden gedood, heeft de VS vannacht als vergelding luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. De luchtaanvallen waren in de buurt van de straat van Hormuz. Vele tientallen bewoners van de Haagse wijk Zegbroek hebben weer thuis kunnen slapen nadat een drugslab is ontmanteld. 4 verdachten zijn aangehouden. In een doelpuntrijke troostfinale van het WK voetbal heeft Engeland het brons gepakt. De ploeg versloeg Frankrijk in Miami met 6-4 na een spectaculaire wedstrijd. Het weer vrijwel overal droog, vanmiddag zonnige periode, vooral in het zuiden. Het wordt 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuidoosten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Pierenbadjes problematiek Amstelveen en kinderen tot en met 4 jaar mogen gratis zwemmen in de Meerkamp. Mijn naam is Martin Rodenburg. 6 van de 7 pierenbadjes in Amstelveen werden eerder deze week gesloten op last van de Omgevingsdienst Noord-Holland. De badjes beschikken nog niet over de juiste waterzuiveringsinstallaties om zo aan de nieuwste normen van de waterkwaliteit te kunnen voldoen. Amsterdam kampte met hetzelfde probleem, maar daar mogen de meeste badjes na eerdere onderhandelingen en afspraken wel open, dankzij een gedoogconstructie die tot 2029 geldt. Amstelveen hoopt dat door deze gedoogconstructie in Amsterdam de badjes ook weer open kunnen. Vanwege de sluiting van die 6 van de 7 Amstelveense speelbadjes mogen Amstelveense kinderen tot en met 4 jaar voorlopig gratis naar binnen bij zwembad De Meerkamp. Ouders en verzorgers dienen wel een ticket te kopen. Hoe lang de badjes dicht blijven is onduidelijk, maar tot die badjes weer open gaan mag er gratis gezwommen worden in De Meerkamp. Voor kinderen dus tot en met 4 jaar. Meer nieuws wil je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
0: Start your Sunday smooth. Live your Sunday funky.
3: Jam on Sunday.

time.

0: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
1: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
2: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
3: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
4: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen. In de
5: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas in de Poffertjeskraam, het Dorpsplein in Duivendrecht of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
6: An Evening With presenteert Change. Op dinsdag 4 augustus komt deze legendarische act naar Paradiso in Amsterdam. Geniet van de herkenbare sound, de energie en de hits die je kent en voelt. Een avond vol groove en sfeer die je niet wilt missen. Verzamel je vrienden en beleef het live. Tickets zijn nu verkrijgbaar via paradiso.nl. Wacht niet te lang.

0: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Jam FM. Autoriteiten in Gaza melden dat er gisteren bij Israëlische aanvallen 11 doden zijn gevallen. Volgens een woordvoerster van het Israëlische leger is er in Gaza-stad een aanval uitgevoerd die gericht was op een Hamas-terrorist. En dat het leger de resultaten van die aanval nog aan het onderzoeken is. Hoewel er een wapenstilstand geldt tussen Israël en de terreurbeweging Hamas, is het geweld in Gaza niet gestopt. Pogingen om tot een definitief akkoord te komen dat een einde maakt aan de oorlog zijn vooralsnog vastgelopen. De Amerikaanse opsporingsdienst heeft in Miami de broers Andrew en Tristan Tate gearresteerd. De Britse justitie wil hen vervolgen voor nieuwe strafbare feiten en vraagt om uitlevering. Naast de 21 klachten die er al lagen wegens onder meer verkrachting, mensenhandel en mishandeling zijn er nieuwe aanklachten. De broers Andrew en Tristan Tate staan bekend om hun extreem mannelijke standpunten en hebben miljoenen volgers op sociale media. In 2022 werden ze al opgepakt voor het opzetten van netwerken om vrouwen seksueel uit te buiten. Na een Iraanse aanval op Jordanië, waarbij vrijdag 2 Amerikanen werden gedood, heeft de VS vannacht als vergelding luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. De luchtaanvallen waren in de buurt van de straat van Hormuz. En volgens het Iraanse staatspersbureau zijn er explosies gehoord in de havenstad Bandar Abbas. Iran meldt dat de Amerikaanse basis in Kuwait met drones heeft aangevallen als vergelding. Sinds de nieuwe gevechten tussen beide landen is het de eerste keer dat er Amerikaanse militairen zijn omgekomen. In een doelpuntrijke troostfinale van het WK voetbal heeft Engeland het brons gepakt. De ploeg versloeg Frankrijk in Miami met 6-4 na een spectaculaire wedstrijd. Engeland leidde bij rust al met 4-0, maar Frankrijk maakte na de pauze in korte tijd 3 doelpunten. Jude Bellingham besliste het duel diep in blessuretijd. Vanavond om 9 uur spelen Spanje en Argentinië de WK-finale in New York in het bijzijn van president Trump. Inmiddels worden de laatste kaartjes nu voor €8400 aangeboden. Het weer vrijwel overal droog, vanmiddag zonnige periode, vooral in het zuiden. Het wordt 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuidoosten.
1: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
2: Het pierenbadjesmysterie en hoe goed verzekerd vertrekken Nederlanders eigenlijk. Mijn naam is Hans van der Heijden. Twee pierenbadjes in Amstelveen zijn weer geopend nadat 6 van de 7 badjes dinsdag op last van de omgevingsdienst waren gesloten. Naast het Broersepark is nu ook het badje in het Urbanuspark weer toegankelijk. Onderzoek van 1 Amstelveen wijst uit dat sinds de wetswijziging in 2024 fouten zijn gemaakt in het proces. Het badje in Bovenkerk mocht open blijven omdat slechts 1 negatieve watertest was afgenomen. Vrijwilligers vullen het badje dagelijks opnieuw. De gemeente biedt kinderen tot en met 4 jaar gratis toegang tot zwembad De Meerkamp, zolang de overige badjes gesloten blijven. En op Schiphol wordt reizigers bij vertrek gevraagd hoe goed zij voorbereid zijn op onverwachte situaties. Veel Nederlanders vertrekken deze zomer zonder goede reisverzekering op vakantie. Uit onderzoek van Voya Travel onder 1000 Nederlanders blijkt dat 15% standaard onverzekerd reist. Vooral jongeren nemen dat risico. Bijna een kwart van de 18 tot 24-jarigen sluit geen reisverzekering af. Ook een annuleringsverzekering wordt vaak overgeslagen. Bijna een kwart van de Nederlanders kiest daar nooit voor. Tegelijkertijd zorgen natuurbranden, extreem weer en geopolitieke spanningen voor meer onzekerheid op populaire vakantiebestemmingen. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

0: Het nieuws van 9:30.
1: Dit is Dick de Haart met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Autoriteiten in Gaza melden dat er gisteren bij Israëlische aanvallen 11 doden zijn gevallen. Volgens een woordvoerster van het Israëlische leger is er in Gaza-stad een aanval uitgevoerd die gericht was op een Hamas-terrorist. De Amerikaanse opsporingsdienst heeft in Miami de broers Andrew en Tristan Tate gearresteerd. De Britse justitie wil hen vervolgen voor nieuwe strafbare feiten en vraagt om uitlevering. Na een Iraanse aanval op Jordanië, waarbij vrijdag 2 Amerikanen werden gedood, heeft de VS vannacht als vergelding luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. De luchtaanvallen waren in de buurt van de straat van Hormuz. In een doelpuntrijke troostfinale van het WK voetbal heeft Engeland het brons gepakt. De ploeg versloeg Frankrijk in Miami met 6-4 na een spectaculaire wedstrijd. Het weer vrijwel overal droog, vanmiddag zonnige periode, vooral in het zuiden. Het wordt 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuidoosten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Pauline Weder exposeert een bewogen wereld in gemeentehuizen Ouder Amstel. En VVD Amstelveen wil opheldering over incident bij AZC in Kronenburg. Mijn naam is Martin Rodenburg. Kunstenaar Pauline Weder exposeert in het gemeentehuis van Ouder Amstel haar werk onder de noemer Een Bewogen Wereld tot 28 augustus. Pauline Weder is fotografisch kunstenaar, lid van Amsteland Kunst en woont in Gaasperdam. Ze staat bekend om haar intuïtieve, creatieve momenten ICM-fotografie. Door de bewogen beelden worden kleuren vloeibaar, vervagen vormen en krijgen emoties de ruimte. Het is haar taak om de wereld even stil te zetten. De expositie is te zien tijdens de openingstijden van het gemeentehuis. De VVD Amstelveen wil duidelijkheid over de toedracht van een incident dat begin deze week plaatsvond bij het AZC in de Amstelveense wijk Kronenburg. Daarbij raakte bij de ruzie een persoon licht gewond. Voor VVD raadslid Gideon Simon reden om schriftelijke vragen te stellen aan het college van burgemeester en wethouders. De VVD spreekt voor een steekincident omdat de meldingen zo binnenkwamen bij de politie. Het is niet duidelijk dat wat er precies is voorgevallen en mede daarover wil de VVD duidelijkheid. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
4: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas in de Poffertjeskraam, op het Dorpsplein in Duivenrecht of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.

0: bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
2: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen. Via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf 25 euro per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
3: An Evening With presenteert Change. Op dinsdag 4 augustus komt deze legendarische act naar Paradiso in Amsterdam. Geniet van de herkenbare sound, de energie en de hits die je kent en voelt. Een avond vol groove en sfeer die je niet wilt missen. Verzamel je vrienden en beleef het live. Tickets zijn nu verkrijgbaar via paradiso.nl. Wacht niet te lang.
4: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
5: Deze hele zomer vliegen de DJ's.

0: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Jam FM. Het is nog onduidelijk hoe de handhaving van het verbod op vrachtverkeer op de Merwedebrug er precies uit gaat zien. Dat meldt een woordvoerster van Rijkswaterstaat. De dienst is hierover in gesprek met het Openbaar Ministerie en de politie. Wat nu geldt is een oproep van Rijkswaterstaat aan het vrachtverkeer om zich aan de maatregelen te houden om voorlopig niet meer over de Merwedebrug te rijden. Het staal van de brug bij Gorinchem is minder sterk dan eerder werd gedacht. Er kan overbelasting van de boog van de brug ontstaan. Afgelopen nacht heeft Rusland een record aantal ballistische raketten afgevuurd op Oekraïnse doelen. Dat meldt de Oekraïnse luchtmacht. De belangrijkste doelwit zou Kiev zijn geweest, waar zeker 1 dood is gevallen en meerdere mensen gewond zijn geraakt. De Oekraïnse luchtmacht zegt 18 raketten uit de lucht te hebben gehaald. Daarnaast gebruikte Rusland bij de aanvallen 125 drones, waarvan er 108 door de luchtverdediging werden neergehaald. Op 20 locaties in Oekraïne wisten de raketten en drones doel te treffen. Autoriteiten in Gaza melden dat er gisteren bij Israëlische aanvallen 11 doden zijn gevallen. Volgens een woordvoerster van het Israëlische leger is er in Gaza-stad een aanval uitgevoerd die gericht was op een Hamas-terrorist en dat het leger de resultaten van die aanval nog aan het onderzoeken is. Hoewel er een wapenstilstand geldt tussen Israël en de terreurbeweging Hamas, is het geweld in Gaza niet gestopt. Pogingen om tot een definitief akkoord te komen dat een einde maakt aan de oorlog zijn vooralsnog vastgelopen. De Amerikaanse opsporingsdienst heeft in Miami de broers Andrew en Tristan Tate gearresteerd. De Britse justitie wil hen vervolgen voor nieuwe strafbare feiten en vraagt om uitlevering. Naast de 21 klachten die er al lagen wegens onder meer verkrachting, mensenhandel en mishandeling, zijn er nieuwe aanklachten. De broers Andrew en Tristan Tate staan bekend om hun extreem mannelijke standpunten en hebben miljoenen volgers op sociale media. In 2022 werden ze al opgepakt voor het opzetten van netwerken om vrouwen seksueel uit te buiten. Het weer vrijwel overal droog, vanmiddag zonnige periode, vooral in het zuiden. Het wordt 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuidoosten.
1: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
2: Zijn weidedieren goed beschermd tegen de hitte? En voormalig politiebureau Aalsmeer mogelijk naar begeleid wonen? Mijn naam is Hans van der Heijden. Warm zomerweer vergroot de kans op hittestress bij weidedieren zoals koeien, schapen en paarden. Veehouders zijn daarom wettelijk verplicht voldoende drinkwater en schaduw te bieden, al houdt niet iedereen zich aan die regels. De Amstelveense oud-Nederlands kampioen koeienfokker Roel de Smit plaatste voor zijn roodbonte koeien een container als schaduwplek. De dieren maken er momenteel nog geen gebruik van. Bezoekers die vermoeden dat dieren last hebben van de hitte, wordt geadviseerd eerst contact op te nemen met de veehouder. En het voormalige politiebureau aan de Dreef in Aalsmeer lijkt een nieuwe bestemming te krijgen als woonzorglocatie voor begeleid wonen. Voor de herontwikkeling is een omgevingsvergunning aangevraagd, maar tegelijk blijft het pand te koop en staat het op 17 september gepland voor een openbare veiling. Uit de aanvraag blijkt nog niet hoeveel zorgwoningen worden gerealiseerd of welke zorgorganisatie de locatie gaat gebruiken. De verkoop- en vergunningprocedure lopen los van elkaar. De gemeente moet de aanvraag nog beoordelen, waardoor nog onzeker is of de plannen uiteindelijk worden uitgevoerd. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur. Of lees je op onze website jamfm.nl.

0: Nieuws van 10:30.
1: Dit is Dick de Haar met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Het is nog onduidelijk hoe de handhaving van het verbod op vrachtverkeer op de Merwedebrug er precies uit gaat zien. Het staal van de brug bij Gorinchem is minder sterk dan eerder werd gedacht. Er kan overbelasting van de boog van de brug ontstaan. De afgelopen nacht heeft Rusland een record aantal ballistische raketten afgevuurd op Oekraïense doelen. Het belangrijkste doelwit zou Kiev zijn geweest, waar zeker 1 dood is gevallen en meerdere mensen gewond zijn geraakt. Autoriteiten in Gaza melden dat er gisteren bij Israëlische aanvallen 11 doden zijn gevallen. Volgens een woordvoerster van het Israëlische leger is er in Gaza-stad een aanval uitgevoerd die gericht was op een Hamas-terrorist. De Amerikaanse opsporingsdienst heeft in Miami de broers Andrew en Tristan Tate gearresteerd. De Britse justitie wil hen vervolgen voor nieuwe strafbare feiten en vraagt om uitlevering. Het weer vrijwel overal droog, vanmiddag zonnige periode, vooral in het zuiden. Het wordt 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuidoosten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Ouder Amstel Anders maakt zich zorgen omtrent veiligheid Flat Mercurius Duivendrecht. Een tweede editie taalborrel in Duivendrecht. Mijn naam is Martin Rodenburg. Ouder Amstel Anders heeft spoedvragen gesteld aan het college omtrent onveilige woonsituaties in de Flat Mercurius in Duivendrecht. Aanleiding zijn volgens Ouder Amstel Anders verschillende incidenten die zich sinds de verduurzaming van de flat ongeveer 4 jaar geleden hebben voorgedaan. Zo zouden regelmatig warmwaterleidingen springen, waardoor water van ongeveer 80 graden door woningen stroomt, langs meterkasten en naar onderliggende appartementen. Volgens de partij wordt de ontstane schade niet adequaat hersteld. De laatste maanden zijn dit steeds terugkerende situaties, waardoor de bewoners op een tijdbom leven. Aldus Ouder Amstel Anders. Op 30 juli vindt de tweede taalborrel plaats in Dorpshuis van Duivendrecht. De taalborrel is elke donderdag van de maand, behalve in december, tussen 5:30 en 7:00 in het Dorpshuis Duivendrecht. Drankjes zijn voor eigen rekening en voor water en versnaperingen wordt gezorgd. Meer informatie vind je op coherente.nl. Meer nieuws hoor je over een 30 minuten of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Start your Sunday smooth. Live your Sunday funky.
4: Jam on Sunday.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
2: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
3: An Evening With presenteert Change. Op dinsdag 4 augustus komt deze legendarische act naar Paradiso in Amsterdam. Geniet van de herkenbare sound, de energie en de hits die je kent en voelt. Een avond vol groove en sfeer die je niet wilt missen. Verzamel je vrienden en beleef het live. Tickets zijn nu verkrijgbaar via paradiso.nl. Wacht niet te lang.
4: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
5: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas in de Poffertjeskraam, het Dorpsplein in Duivenrecht of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
6: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 11 uur.
7: Dit is Dick de Hark met het radionieuws op Jam FM. Een spookrijder heeft vanochtend rond een uur of 6 een aanrijding met een taxi veroorzaakt op de A1 bij Naarden. Volgens de politie is het een man van 33 jaar die onder invloed was. Hoeveel hij op had is nog niet duidelijk. Hij is aangehouden en zijn rijbewijs is ingenomen. Bij de aanrijding raakte niemand gewond. De taxichauffeur en de 2 passagiers kwamen met de schrik vrij. De beide voertuigen raakten wel zwaar beschadigd bij de botsing op de A1 en het opruimen van de ravage veroorzaakte veel verkeershinder. Op een treinstation in Basel is een 45-jarige Nederlander opgepakt die op het perron zomaar een 29-jarige man heeft neergestoken. Dat meldt het Openbaar Ministerie van de Zwitserse stad. De Nederlander stapte op de man af die daar stond te wachten. Hij verwondde hem met een steekwapen. De gewonde vluchtte en de Nederlander ging hem achterna. Hij werd opgepakt door agenten van de Zwitserse douane en is overgedragen aan de politie in Basel waar hij vastzit. De Zwitserse recherche is op zoek naar getuigen van het steekincident. Het is nog onduidelijk hoe de handhaving van het verbod op vrachtverkeer op de Merwedebrug er precies uit gaat zien. Dat meldt een woordvoerster van Rijkswaterstaat. De dienst is hierover in gesprek met het Openbaar Ministerie en de politie. Wat nu geldt is een oproep van Rijkswaterstaat aan het vrachtverkeer om zich aan de maatregelen te houden om voorlopig niet meer over de Merwedebrug te rijden. Het staal van de brug bij Gorinchem is minder sterk dan eerder werd gedacht. Er kan overbelasting van de boog van de brug ontstaan. De afgelopen nacht heeft Rusland een record aantal ballistische raketten afgevuurd op Oekraïnse doelen. Dat meldt de Oekraïnse luchtmacht. De belangrijkste doelwit zou Kiev zijn geweest, waar zeker 1 dood is gevallen en meerdere mensen gewond zijn geraakt. De Oekraïnse luchtmacht zegt 18 raketten uit de lucht te hebben gehaald. Daarnaast gebruikte Rusland bij de aanvallen 125 drones, waarvan er 108 door de luchtverdediging werden neergehaald. Op 20 locaties in Oekraïne wisten de raketten en drones doel te treffen. Het weer vrijwel overal droog, vanmiddag zonnige periode, vooral in het zuiden. Het wordt 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuidoosten. Tot zover het radio nieuws op Jam FM.
8: Jam, metropoolregio nieuwsupdate.
9: Onwerkbare situatie beveiliger Schiphol en woningbrand in Kiem gesmoord en kat gered. Mijn naam is Hans van der Heijden. Schiphol moet de werkomstandigheden van beveiligers snel verbeteren. Dat eisen vakbonden CNV en FNV die binnen een week met de luchthaven in gesprek willen, meldt ANP. Sinds Schiphol het aantal beveiligingsbedrijven terugbracht van 5 naar 3, zijn de arbeidsomstandigheden volgens de bonden verslechterd. Beveiligers klagen over hitte, personeelstekorten, slechte roosters en onvoldoende sanitaire voorzieningen. De bonden presenteren 8 verbeterpunten, waaronder een hitteprotocol en meer vrouwelijke beveiligers per security lane. Acties zijn niet uitgesloten. Volgens CNV groeit de bereidheid om beveiligers om het werk neer te leggen. En de brandweer heeft in de nacht van donderdag op vrijdag een kat gered uit een brandende woning aan de Hoofddorpse Boslaan. Een buurvrouw hoorde rond 1 uur de rookmelder afgaan bij haar vakantievierende buren en alarmeerde de hulpdiensten. Volgens de veiligheidsregio ging het om een kleine brand aan de achterzijde van de woning die snel onder controle was. Tijdens het blussen trof de brandweer een kat aan die ongedeerd naar buiten werd gebracht en elders wordt opgevangen. De oorzaak van de brand is nog onbekend, er vielen geen gewonden. Wel raakten meerdere ruiten beschadigd en liep het interieur brandschade op. En tot zover, meer nieuws hoor je over een half uur. Of lees je op onze website jamfm.nl.
10: This is Jam Hot. This is Jam Hot.
11: Wij zijn Jam FM.
12: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulful en altijd dichtbij.
13: This is the jamming summer.

Zowel commercieel als muzikaal kan het bijna niet. Als je gebruik maakt van zo'n mooi nummer als The Lady in My Life van Michael Jackson. En het ging ook helemaal niet mis. Het werd een hele grote hit voor LL Cool J en Boyz II Men. Je hoorde Hey Lover, het begin van 3 uur Jam on Zondag met Erik van Diemen. En het is zondagochtend en dat zullen we weten ook, want we genieten van de zondagochtend met de allerbeste slow jams en ballads. En dat blijven we doen totdat het zondagmiddag is.

De man die zo'n beetje alles kan, hè? Dansen, zingen, geld verdienen. Wat een showman. Je hoorde Bruno Mars. Nou, één ding kan hij niet zo heel erg goed. Hij probeerde een stukje te fietsen op het podium. En hij durfde niet met zijn voeten bij de trappers te gaan. Want ik denk dat hij dan het podium afgeslingerd zou zijn. Bovendien maakte hij één denkfout. En dat was dat Nederlanders nog fietsen met een fiets met trappers. Want iedereen hier in Nederland heeft inmiddels een fatbike of een elektrische fiets. En hij had nog zo'n ouderwetse, zo'n oma-model. Ja, een beetje uit de tijd dus. Bruno Mars, Calling All My Lovelies. Daarvoor Deborah Laws, Very Special. En daarvoor Dennis Edwards en Sheeta Garrett, Don't Look Any Further. Dat is wat je hoorde hier op Jam FM bij Erik van Liemen. En nu, als je je radio aanhoudt, ga je luisteren naar Sharon Bryant, de zangeres van Atlantic Star met een prachtige stem.

0: Dit is Dick de Hart met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Een spookrijder heeft vanochtend rond 6:00 een aanrijding met een taxi veroorzaakt op de A1 bij Naarden. Volgens de politie is het een man van 33 jaar die onder invloed was. Op een treinstation in Basel is een 45-jarige Nederlander opgepakt die op het perron zomaar een 29-jarige man heeft neergestoken. Het is nog onduidelijk hoe de handhaving van het verbod op vrachtverkeer op de Merwedebrug er precies uit gaat zien. Het staal van de brug bij Gorinchem is minder sterk dan eerder werd gedacht. Er kan overbelasting van de boog van de brug ontstaan. De afgelopen nacht heeft Rusland een record aantal ballistische raketten afgevuurd op Oekraïnse doelen. Het belangrijkste doelwit zou Kiev zijn geweest, waar zeker 1 dood is gevallen en meerdere mensen gewond zijn geraakt. Het weer vrijwel overal droog, vanmiddag zonnige periode, vooral in het zuiden. Het wordt 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuidoosten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
1: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Pierenbadjes problematiek Amstelveen en kinderen tot en met 4 jaar mogen gratis zwemmen in de Meerkamp. Mijn naam is Martin Rodenburg. 6 van de 7 pierenbadjes in Amstelveen werden eerder deze week gesloten op last van de Omgevingsdienst Noord-Holland. De badjes beschikken nog niet over de juiste waterzuiveringsinstallaties om zo aan de nieuwste normen van de waterkwaliteit te kunnen voldoen. Amsterdam kampte met hetzelfde probleem, maar daar mogen de meeste badjes na eerdere onderhandelingen en afspraken wel open, dankzij een gedoogconstructie die tot 2029 geldt. Amstelveen hoopt dat door deze gedoogconstructie in Amsterdam de badjes ook weer open kunnen. Vanwege de sluiting van die 6 van de 7 Amstelveense speelbadjes mogen Amstelveense kinderen tot en met 4 jaar voorlopig gratis naar binnen bij zwembad De Meerkamp. Ouders en verzorgers dienen wel een ticket te kopen. Hoe lang de badjes dicht blijven is onduidelijk, maar tot die badjes weer open gaan mag er gratis gezwommen worden in De Meerkamp. Voor kinderen dus tot en met 4 jaar. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen. In de
4: summertime. Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10:00 ochtends tot 4:00 middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, het Dorpsplein in Duivenrecht of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
5: Slow Jam. Erik van Siemens.

Hij is geboren op 8 mei 1951. Hij is dus inmiddels 75 jaar. Hè? 75 jaar. Philip James Bailey, oftewel Philip Bailey. De zanger van Earth, Wind and Fire. En zijn stem is misschien niet meer helemaal zo goed als vroeger. Maar hij heeft nog steeds een goede stem. Hij kan het nog steeds dat hoge zingen, oftewel dat falsetto. En dat valt natuurlijk niet mee. Jaar na jaar na jaar. En hij ziet er ook nog steeds best wel goed uit. Dat in tegenstelling tot Verdeen White, de bassist van Earth, Wind & Fire. Want die ziet er inmiddels zo lachwekkend uit tegenwoordig. Dat ik af en toe afvraag of het wel helemaal goed met hem gaat. Geweldig. Afkomstig van Gratitude. Het live album van Earth, Wind & Fire. Reasons hier op Jam FM bij Erik van Diemen. En dit is ook geweldig. Vind ik tenminste. En jij ook vast wel. Hier is Bobby Caldwell. And What You Won't Do.

De muziek van 702 hier op Jam FM bij Erik van Diemen. Get It Together, zo heet het. Ze komen uit Las Vegas. Ze hebben bestaan tussen 1993 en 2006. Toen zijn ze even uit elkaar geweest. En in 2017 hadden ze zoiets van... Nou, werken is ook niet zo fijn. We gaan gewoon weer zingen. Althans twee van de dames. Misha Grinstad en Mila Williams. Zij treden nog steeds op als 702. En twee andere zusjes, Irish en Aurish Grinstad... die zijn uit de band gestapt. Dus die hebben nu gewoon een baan, waarschijnlijk. Daarvoor Bobby Caldwell en What You Won't Do For Love. We gaan er weg. We gaan er weg naar de zondagmiddag. Dat zeg ik altijd. En ik meen het ook altijd. Want dat is precies wat we doen. En dat gaan we doen met de plaat, met de videoclip, met die All-Stars erin. Misschien dat je dat kan herinneren. Die vanzelf konden dansen. Mace featuring Frankie Beverly. Hier is Back in Stride. Ik spreek je vanmiddag weer.

0: nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
1: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
2: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
1: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En BioChromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
5: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
6: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
7: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
6: Help je mee?
8: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
9: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen. In de
10: zon. Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, het Dorpsplein in Duivenrecht of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
11: An Evening With presenteert Change. Op dinsdag 4 augustus komt deze legendarische act naar Paradiso in Amsterdam. Geniet van de herkenbare sound, de energie en de hits die je kent en voelt. Een avond vol groove en sfeer die je niet wilt missen. Verzamel je vrienden en beleef het live. Tickets zijn nu verkrijgbaar via paradiso.nl. Wacht niet te lang.
12: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 12 uur.
13: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Jam FM. In een ziekenhuis in Antwerpen is een man overleden die vannacht werd neergeschoten bij discotheek Icon in de stad. Dat gebeurde rond 6 uur vanochtend. Hij werd ter plekke gereanimeerd, maar is nu toch overleden. Na het schietincident sloeg de dader op de vlucht, maar de politie heeft inmiddels meerdere personen opgepakt. In de plaats Lint bij Antwerpen is een huis doorzocht en de betrokkenheid van iedereen wordt door de recherche bekeken. Er is een wereldwijde storing bij Facebook en Instagram. In korte tijd zijn er duizenden meldingen gedaan van gebruikers die problemen ondervinden met de social media. Mensen hebben onder andere moeite met het plaatsen van berichten en tijdlijnen verversen niet. Ook krijgen gebruikers bij het openen van de apps te zien dat hun account vanwege een probleem met de website niet beschikbaar is. De oorzaak van de storing is nog onbekend. Moederbedrijf Meta heeft nog niet gereageerd. Een spookrijder heeft vanochtend rond 6:00 een aanrijding met een taxi veroorzaakt op de A1 bij Naarden. Het gaat om een man van 33 jaar die onder invloed was. Hoeveel hij op had is nog niet duidelijk, maar hij is aangehouden en zijn rijbewijs is ingenomen. Bij de aanrijding raakte niemand gewond. De taxichauffeur en twee passagiers kwamen met de schrik vrij. Beide voertuigen raakten wel zwaar beschadigd en het opruimen van de ravage veroorzaakte veel hinder voor het verkeer. Op een treinstation in Basel is een 45-jarige Nederlander opgepakt die op het perron zomaar een 29-jarige man heeft neergestoken. Dat meldt het OM van de Zwitserse stad. De Nederlander stapte op de man af die daar stond te wachten en verwondde hem met een steekwapen. Het slachtoffer vluchtte en de Nederlander ging hem achterna. Hij werd opgepakt door agenten van de Zwitserse douane en overgedragen aan de politie in Basel waar hij vastzit. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt en vooral in het zuiden zijn er zonnige perioden. Het blijft droog en het is tussen de 19 en 23 graden en er staat een matige noordwestenwind.
12: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
14: Het pierenbadjesmysterie en hoe goed verzekerd vertrekken Nederlanders eigenlijk. Mijn naam is Hans van der Heijden. Twee pierenbadjes in Amstelveen zijn weer geopend nadat 6 van de 7 badjes dinsdag op last van de omgevingsdienst waren gesloten. Naast het Broerse Park is nu ook het badje in het Urbanuspark weer toegankelijk. Onderzoek van 1 Amstelveen wijst uit dat sinds de wetswijziging in 2024 fouten zijn gemaakt in het proces. Het badje in Bovenkerk mocht open blijven omdat slechts 1 negatieve watertest was afgenomen. Vrijwilligers vullen het badje dagelijks opnieuw. De gemeente biedt kinderen tot en met 4 jaar gratis toegang tot zwembad De Meerkamp, zolang de overige badjes gesloten blijven. En op Schiphol wordt reizigers bij vertrek gevraagd hoe goed zij voorbereid zijn op onverwachte situaties. Veel Nederlanders vertrekken deze zomer zonder goede reisverzekering op vakantie. Uit onderzoek van Voya Travel onder 1000 Nederlanders blijkt dat 15% standaard onverzekerd reist. Vooral jongeren nemen dat risico. Bijna een kwart van de 18 tot 24-jarigen sluit geen reisverzekering af. Ook een annuleringsverzekering wordt vaak overgeslagen. Bijna een kwart van de Nederlanders kiest daar nooit voor. Tegelijkertijd zorgen natuurbranden, extreem weer en geopolitieke spanningen voor meer onzekerheid op populaire vakantiebestemmingen. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
15: This is Jam Hot. This is Jam
16: Hot. Wij zijn Jam FM.
12: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulful en altijd dichtbij.
17: This is the jamming summer.

Respect. Het is een heerlijke uuropener. Een prima manier om de zondagmiddag mee te beginnen. Je hoorde Diva. Respect. Ja mensen, we moeten er weer aan geloven. Het is zondagmiddag, maar niet zomaar een zondagmiddag. Want dit is... En dat betekent dat als je je radio hier houdt tussen nu en 2 uur, dat ook deze zondagmiddag 19 juli 2026, helemaal, maar ook echt helemaal...

Ze is jarenlang, echt jarenlang, een van de zangeressen van Chic geweest. Ze heeft dus heel veel, echt heel veel te danken aan disco. En daarom is het eigenlijk niet zo onlogisch dat ze haar nieuwe single Ode to Disco, een ode aan de disco, heeft genoemd. Je hoorde Norma Jean Wright, oftewel de Hot Jam van deze week, week 29. En daarvoor een van de eerste keren dat we van L.A. en Babyface hebben gehoord. Toen ze nog in de deal zaten, was een van hun eerste hits, Body Talk. En vannacht ben jij van mij, want jij bent mijn hot number. Hier is Anthony Franklin.

Ik begrijp over het algemeen niet zo gek veel van vrouwen. Zoals de meeste mannen. Want vrouwen houden voor ons mannen altijd iets mysterieus. Maar wat ik wel begrijp, en jij waarschijnlijk ook, is dat als een vrouw, ah baby, en oeh baby, fluistert, dat ze het naar de zin heeft. Dus laten we het daar ook maar op houden voor Ashanti. Je hoorde Rock With You hier op Jam FM bij Erik van Diemen. En daarvoor ook nog eens een keertje Anthony Franklin en Hard Lover. En als jouw vrouw, regelmatig lieve dingetjes in je oor fluistert, dan krijg je daar steeds meer zelfvertrouwen van. En hoe je klinkt als je zelfvertrouwen hebt, dat hoor je nu. Dat hoor je van Glenn Jones. Hier is I Am Somebody.

0: van half 1.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. In een ziekenhuis in Antwerpen is een man overleden die vannacht werd neergeschoten bij discotheek Icon in de stad. Er is een wereldwijde storing bij Facebook en Instagram. In korte tijd zijn er duizenden meldingen gedaan van gebruikers die problemen ondervinden met de social media. Een spookrijder heeft vanochtend rond 6:00 een aanrijding met een taxi veroorzaakt op de A1 bij Naarden. Het gaat om een man van 33 jaar die onder invloed was. En op een treinstation in Basel is een 45-jarige Nederlander opgepakt die op het perron zomaar een 29-jarige man heeft neergestoken. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt en vooral in het zuiden zijn er zonnige perioden. Het blijft droog en het is tussen de 19 en 23 graden bij een matige noordwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Pauline Weder exposeert een bewogen wereld in gemeentehuis Ouder Amstel. En VVD Amstelveen wil opheldering over incident bij AZC in Kronenburg. Mijn naam is Martin Rodenburg. Kunstenaar Pauline Weder exposeert in het gemeentehuis van Ouder Amstel haar werk onder de noemer Een Bewogen Wereld tot 28 augustus. Pauline Weder is fotografisch kunstenaar, lid van Amsteland Kunst en woont in Gaasperdam. Ze staat bekend om haar intuïtieve, creatieve momenten ICM-fotografie. Door de bewogen beelden worden kleuren vloeibaar, vervagen vormen en krijgen emoties de ruimte. Het is haar taak om de wereld even stil te zetten. De expositie is te zien tijdens de openingstijden van het gemeentehuis. De VVD Amstelveen wil duidelijkheid over de toedracht van een incident dat begin deze week plaatsvond bij het AZC in de Amstelveense wijk Kronenburg. Daarbij raakte bij de ruzie een persoon licht gewond. Voor VVD raadslid Gideon Simon reden om schriftelijke vragen te stellen aan het college van burgemeester en wethouders. De VVD spreekt voor een steekincident omdat de meldingen zo binnenkwamen bij de politie. Het is niet duidelijk dat wat er precies is voorgevallen en mede daarover wil de VVD duidelijkheid. Meer nieuws zou je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
4: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10:00 ochtends tot 4:00 middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, op het Dorpsplein in Duivenrecht. Of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.

en blijf van houden. Ja, ja, mensen, liefde. Liefde is belangrijk in het mensenleven. You're the D-Train en keep giving me love hier op Jam FM bij Erik van Diemen. En over liefde gesproken. Je bent een geschenk uit de hemel. Een prachtig compliment. Compliment dat we met z'n allen krijgen van Keisha Cole.

0: Zeg eens eerlijk.
1: Heb je er aan meegedaan in de jaren 80 aan de rage van die Electric Boogie? Oftewel het pantomime spelen alsof je tegen een glazen wand aan het drukken was. En van die hele bijzondere bewegingjes. Beetje à la Michael Jackson. Witte handschoentjes aan. En zo'n zonnebril die eigenlijk alleen maar een streepje was. Nou, dan hoef je niet te schamen, want iedereen deed een beetje gek in de jaren 80. Ik ook. Ik heb jarenlang met een tuinbroek met één riempje losgelopen. En traders, dat waren van die ripfluwele broeken die heel even in de mode zijn. Dus als ik ze nu nog zie, dan moet ik er een beetje op lachen. Jordan, Warp 9, Light Years Away. En daarvoor Keisha Cole en Heaven Sounds. En dit, dames en heren, is Adina Howard.

Als jij een subwoofer hebt of een stevige basspeaker, dan merk je dat hij helemaal in zijn element is bij deze plaat. Geweldige beat zit erin, hè? Je hoorde Stupid Disco en I Can't Dance in het kader van New Music First hier op Jam FM bij Erik van Diemen. En daarvoor Adina Howard terug naar de jaren 90 dus. En A Freak Like Me. En dit is The Sequence, oftewel de rapgroep waar Angie Stone ooit in is begonnen. Heel lang geleden.

0: Evening With presenteert Change. Op dinsdag 4 augustus komt deze legendarische act naar Paradiso in Amsterdam. Geniet van de herkenbare sound, de energie en de hits die je kent en voelt. Een avond vol groove en sfeer die je niet wilt missen. Verzamel je vrienden en beleef het live. Tickets zijn nu verkrijgbaar via paradiso.nl. Wacht niet te lang.
1: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
2: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, het Dorpsplein in Duivenrecht. Of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
5: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
6: Valdorpelshop.nl. Tocht buiten de deur houden en je energierekening verlagen met een valdorpel op maat? Dat doe je met valdorpelshop.nl. Voor zowel de industrie, particulier als vakman. Valdorpels voor binnen- en buitendeuren. Dus alle valdorpels, 1 adres.
7: Valdorpelshop.nl.
8: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 1 uur.
9: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Jam FM. Veel vrachtwagens negeren het verbod om over de Merwedebrug op de A27 te rijden. Rijkswaterstaat overlegt met de politie hoe er gehandhaafd gaat worden. Sinds gisteravond is het voor vrachtverkeer verboden om er overheen te rijden, omdat het staal in de boogconstructie minder sterk blijkt dan gedacht. De impact van het verbod voor vrachtverkeer noemt de brancheorganisatie enorm. Omrijden kost tijd en geld en door kosten die al hoog zijn is de rek er voor veel ondernemers uit. In de Koenhaven in Amsterdam is het lichaam gevonden van de vermiste opvarende van de duwboot die daar gisteren zonk. Het stoffelijk overschot werd gevonden met behulp van meerdere duikteams en speciale apparatuur. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. Het is nog onbekend hoe de duwboot kon zinken. De arbeidsinspectie onderzoekt dit samen met de inspectie Leefomgeving en Transport. In een ziekenhuis in Antwerpen is een man overleden die vannacht werd neergeschoten bij discotheek Icon in de stad. Dat gebeurde rond 6 uur vanochtend. Hij werd ter plekke gereanimeerd, maar is nu toch overleden. Na het schietincident sloeg de dader op de vlucht, maar de politie heeft inmiddels meerdere personen opgepakt. In de plaats Lint bij Antwerpen is een huis doorzocht en de betrokkenheid van iedereen wordt door de recherche bekeken. Er is een wereldwijde storing bij Facebook en Instagram. In korte tijd zijn er duizenden meldingen gedaan van gebruikers die problemen ondervinden met de social media. Mensen hebben onder andere moeite met het plaatsen van berichten en tijdlijnen verversen niet. Ook krijgen gebruikers bij het openen van de apps te zien dat hun account vanwege een probleem met de website niet beschikbaar is. De oorzaak van de storing is nog onbekend. Moederbedrijf Meta heeft nog niet gereageerd. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt en vooral in het zuiden zijn er zonnige perioden. Het blijft droog en het is tussen de 19 en 23 graden en er staat een matige noordwestenwind.
8: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
0: Zijn weidedieren goed beschermd tegen de hitte? En voormalig politiebureau Aalsmeer mogelijk naar begeleid wonen? Mijn naam is Hans van der Heijden. Warm zomerweer vergroot de kans op hittestress bij weidedieren zoals koeien, schapen en paarden. Veehouders zijn daarom wettelijk verplicht voldoende drinkwater en schaduw te bieden, al houdt niet iedereen zich aan die regels. De Amstelveense oud-Nederlands kampioen koeienfokker Roel de Smit plaatste voor zijn roodbonte koeien een container als schaduwplek. De dieren maken er momenteel nog geen gebruik van. Bezoekers die vermoeden dat dieren last hebben van de hitte, wordt geadviseerd eerst contact op te nemen met de veehouder. En het voormalige politiebureau aan de Dreef in Aalsmeer lijkt een nieuwe bestemming te krijgen als woonzorglocatie voor begeleid wonen. Voor de herontwikkeling is een omgevingsvergunning aangevraagd, maar tegelijk blijft het pand te koop en staat het op 17 september gepland voor een openbare veiling. Uit de aanvraag blijkt nog niet hoeveel zorgwoningen worden gerealiseerd of welke zorgorganisatie de locatie gaat gebruiken. De verkoop- en vergunningprocedure lopen los van elkaar. De gemeente moet de aanvraag nog beoordelen, waardoor nog onzeker is of de plannen uiteindelijk worden uitgevoerd. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur. Of lees je op onze website jamfm.nl.
7: This is Jam Hot. This is Jam Hot.
10: Wij zijn Jam FM.
11: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulful en altijd dichtbij.
12: This is the jamming summer.
11: We

Ik wil je. Ik wil je iets laten zien. Iets heel persoonlijks. Iets waar je hopelijk blij van wordt. Namelijk, mijn liefde. Ja, de strekking van de plaat begrijpen we natuurlijk allemaal. Maar wat hij nou precies wil laten zien, dat is nog steeds niet helemaal duidelijk. Want we gaan dit nieuwe uur Jam on Zondag natuurlijk niet beginnen met een ordinaire potloodventer. Nee. En maak je geen zorgen hoor, alles blijft binnenbroeks. We houden het netjes hier op Jam FM. Netjes, maar wel smooth en funky tot aan 2 uur. En nu geef ik je de kans om je radio nog wat harder te zetten. Want als je je radio wat harder zet, dan geniet je nog meer van Robin Thicke en Mary J. Blige.

0: is that Snow White.
1: De Buffalo Girls go round the outside and do-si-do your partner. Ik heb geen idee wat hij ermee bedoelt. Maar het is wel een hele belangrijke plaat. Sterker nog, als ik geschiedenisleraar zou zijn, dan zou ik mijn klas, mijn kinderen niet uit hun hoofd laten leren. 1600 slag bij Nieuwpoort. Want ik heb geen idee wat ik daar ooit aan heb gehad. Het feit dat ik dat moest leren. Maar 1982, Malcolm Glaren bracht deze plaat uit. De Buffalo Girls. En de wereld zou vanaf die dag nooit meer hetzelfde zijn. Voor Malcolm McLaren, Robin Thicke en Mary J. Blige. Dat was even samen genieten van The Magic Touch. En ik wacht op jou. Ik wacht op jou op de hoek van de straat. Want ik wil je zien. Ik verlang naar je. Hier zijn Ashford & Simpson in The Street Corner.

Het was 2002. Snoop Dogg zat op het terrasje samen met Pharrell Williams van de Neptunes. En ze hadden zoiets van, we gaan een nieuw nummer schrijven. Maar waar zullen we het nou eens over hebben? En toen liepen er een paar hele mooie vrouwen voorbij. En toen wisten ze, toen hadden ze opeens inspiratie. En die inspiratie die leidde tot dit nummer Beautiful. Toen dachten ze, weet je wat, we gaan Uncle Charlie Wilson van de Gap Band gaan we ook nog uitnodigen. En we gaan het opnemen. En toen moesten ze nog een videoclip schieten. En toen dachten ze van, waar vind je nou een heleboel mooie vrouwen? Nou, ze hadden hem natuurlijk in Lelystad kunnen opnemen, maar dan was hij net even anders geworden. Ze kozen voor Brazil, Rio de Janeiro. En met een hele mooie, hele leuke videoclip. Snoop Dogg, Pharrell en Uncle Charlie, dus Beautiful. En daarvoor Ashford en Simpson en The Street Choir.

0: Funky, het nieuws van 2:30.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Veel vrachtwagens negeren het verbod om over de Merwedebrug op de A27 te rijden. Rijkswaterstaat overlegt met de politie hoe er gehandhaafd gaat worden. In de Koenhaven in Amsterdam is het lichaam gevonden van de vermiste opvarende van de duwboot die daar gisteren zonk. In een ziekenhuis in Antwerpen is een man overleden die vannacht werd neergeschoten bij discotheek Icon in de stad. En er is een wereldwijde storing bij Facebook en Instagram. In korte tijd zijn er duizenden meldingen gedaan van gebruikers die problemen ondervinden met de social media. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt en vooral in het zuiden zijn er zonnige perioden. Het blijft droog en het is tussen de 19 en 23 graden bij een matige noordwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Ouder Amstel Anders maakt zich zorgen omtrent veiligheid Flat Mercurius Duivendrecht. Een tweede editie taalborrel in Duivendrecht. Mijn naam is Martin Rodenburg. Ouder Amstel Anders heeft spoedvragen gesteld aan het college omtrent onveilige woonsituaties in de Flat Mercurius in Duivendrecht. Aanleiding zijn volgens Ouder Amstel Anders verschillende incidenten die zich sinds de verduurzaming van de flat ongeveer 4 jaar geleden hebben voorgedaan. Zo zouden regelmatig warmwaterleidingen springen, waardoor water van ongeveer 80 graden door woningen stroomt, langs meterkasten en naar onderliggende appartementen. Volgens de partij wordt de ontstane schade niet adequaat hersteld. De laatste maanden zijn dit steeds terugkerende situaties, waardoor de bewoners op een tijdbom leven. Aldus Ouder Amstel Anders. Op 30 juli vindt de tweede taalborrel plaats in Dorpshuis van Duivendrecht. De taalborrel is elke donderdag van de maand, behalve in december, tussen 6:30 en 7:00 in het Dorpshuis Duivendrecht. Drankjes zijn voor eigen rekening en voor water en versnaperingen wordt gezorgd. Meer informatie vind je op coherente.nl. Meer nieuws hoor je over een 30 minuten of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
4: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10:00 ochtends tot 4:00 middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, op het Dorpsplein in Duivendrecht. Of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.

Misschien dat je zit af te vragen, waarom draait hij deze plaat? Waarom draait hij Roses van The Outcast? En dat is goed op zich dat je dat afvraagt. De waarom-vraag stellen is altijd een van de belangrijkste dingen in het leven. Nou, ik kan het je vertellen, omdat deze plaat een van de lekkerste piano-intro's heeft alle tijden. Dat is mijn mening. Zo lekker dat ik me voorgenomen heb dat ik het ook ga proberen. Dat als ik ergens piano kan bemachtigen, dat ik dat introotje ga spelen. En als ik het kan, dan ga ik het voor jullie voordoen. Helaas, ik heb alleen geen piano. Voor het nieuws hoorde je trouwens Danny Forth en Rogue en Saturday Night. Natuurlijk met hulp van Luther Vandross. En twee weekjes geleden was dat nog de Hot Jam hier op Jam. I want to see you.

Ja, autorijden met de muziek van Next op is echt een stuk lekkerder, een stuk relaxer. En dan gaat alles voor de rest vanzelf, hè. Elleboogje uit het raam, raampje open natuurlijk, zodat de mensen buiten ook horen wat voor muziek jij in de auto aan hebt. Zonnebrilletje, een beetje afgezakt, dat maakt het extra cool. En natuurlijk sturen met één hand, want sturen met één hand is nog wat relaxter dan met twee handen. En zo rij je dan een beetje rond en dan kijk je op een gegeven moment in je achterspiegel. En wat zie je dan? Dan zie je iemand vlak achter je rijden. Ja, een bumperklever. En dat is misschien de reden waarom deze plaat van Next Too Close heet. Meestal zijn trouwens taxichauffeurs, want taxichauffeurs hebben altijd haast. En ik ben altijd heel erg rustig en cool in de auto. En je weet hoe dat komt, hè? Door de muziek van Next. Voor Next hoorde je Zap en Dance Floor. En dit is de SOS Band. Just

Het is bijna 2 uur. En dat betekent dat 3 uur Jam on Zondag met Erik van der Niemen daar alweer bijna op zitten. En ik heb mijn best voor je gedaan. En meer dan mijn best kan ik niet voor je doen. Meer kan ik niet van je houden. Wat dat betreft haalde Devon Howard de woorden uit mijn mond. Je hoorde ik couldn't love you more. En dat is ook een beetje het gevoel dat ik nu heb leeggestreden als ik ben na 3 uur radio maken. En voor Devon Howard hoorde je die SOS Band en Just the Way You Like It. En terwijl ik even op de bank ga liggen, uitrusten, hoor je hier op je radio Edwin van Brakel. Ja, Edwin van Brakel. Hij is weer terug de komende weet ik veel hoeveel weken. Want voorlopig mag hij niet meer op vakantie van onze directie. En ook niet van mij. Dus die hoor je straks tussen 2 en 4 weer helemaal vertraagd. Volgende week zondag tussen 11 uur 's ochtends en 2 uur 's middags. Dan is er een nieuwe aflevering van Jam on Zondag met Erik van Diemen. Dan ben ik weer helemaal fit. En dan spreken we elkaar dus. Tot volgende week.

0: nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
1: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
2: U stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
3: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
4: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
5: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
6: An Evening With presenteert Change. Op dinsdag 4 augustus komt deze legendarische act naar Paradiso in Amsterdam. Geniet van de herkenbare sound, de energie en de hits die je kent en voelt. Een avond vol groove en sfeer die je niet wilt missen. Verzamel je vrienden en beleef het live. Tickets zijn nu verkrijgbaar via paradiso.nl. Wacht niet te lang.
7: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
8: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas in de Poffertjeskraam, het Dorpsplein in Duivenrecht of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
9: Vanuit de metropoolregio Oude Ramstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 2 uur.
10: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Jam FM. In Helmond zijn een man en een vrouw gewond geraakt bij een steekpartij in een woning. Na behandeling in het ziekenhuis is de vrouw aangehouden door de politie. Er was sprake van een conflict binnen de familie en dat werd uitgevochten in het huis aan het Ameidenpark. Of de twee onderling een relatie hadden of allebei op dat adres wonen, wil de politie niet zeggen. Op het moment wordt nog onderzocht wat zich precies in het huis heeft afgespeeld en er wordt met getuigen gesproken. In Milaan zijn meerdere mensen gewond geraakt bij een concert van Bad Bunny door een onverwachte bui met grote hagelstenen van enkele centimeters doorsnee. Duizenden mensen werden geëvacueerd door de brandweer en het concert werd vlak nadat het begonnen was afgelast. De gewonden die met name hagelstenen op hun hoofd kregen op het open terrein zijn behandeld door hulpverleners. Het optreden van Bad Bunny wordt niet ingehaald en mensen krijgen hun geld terug. Veel vrachtwagens negeren het verbod om over de Merwedebrug op de A27 te rijden. Rijkswaterstaat overlegt met de politie hoe er gehandhaafd gaat worden. Sinds gisteravond is het voor vrachtverkeer verboden om er overheen te rijden, omdat het staal in de boogconstructie minder sterk blijkt dan gedacht. De impact van het verbod voor vrachtverkeer noemt de brancheorganisatie enorm. Omrijden kost tijd en geld en door kosten die al hoog zijn is de rek er voor veel ondernemers uit. In de Koenhaven in Amsterdam is het lichaam gevonden van de vermiste opvarende van de duwboot die daar gisteren zonk. Het stoffelijk overschot werd gevonden met behulp van meerdere duikteams en speciale apparatuur. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. Het is nog onbekend hoe de duwboot kon zinken. De arbeidsinspectie onderzoekt dit samen met de inspectie Leefomgeving en Transport. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt en vooral in het zuiden zijn er zonnige perioden. Het blijft droog en het is tussen de 19 en 23 graden en er staat een matige noordwestenwind.

0: natuurlijk ook straks met Maurice, die inmiddels net binnengeslopen is. Gaat helemaal goed komen met die lokale info, zeg maar. Dus ik heet je gewoon weer eens eventjes van harte welkom. Ja. Zo, wat gaan we weer doen? Nou. Inderdaad, let's jam. Tot 4 uur ben ik er weer, Edwin On. Van 3 weken weg geweest te zijn, vakantie in Normandië. Nou, je hebt heerlijk kunnen genieten van Willem van Rijn, mijn vakantiediscoman vervanger. Met de Great Diggers Radio Show. Er staat nog een krat in de studio, Willem. Misschien dat ik daar nog een trekje uitpak of een plaat. We gaan het zien wat er uit de catacombe van de Jam FM kelder komt. Ik heet je van harte welkom. En zoals het mij betaamt, is wat nieuws.
1: New music first. Always on Jam 104.9.
0: En die zijn ook weer lekker, hoor.

0: Yeah, you know, je weet het wel. Heerlijke summer vibe, deze Georgie B en de Groove Association. De Summer Vibe Mix op Jam. En zo gaan we nog veel meer zomerse druk draaien vandaag. Ook nog wat Frans opzoeken natuurlijk. Ik ben in Frankrijk geweest. Het was...
1: Ja, was lekker daar.
0: Ik had het ook niet zo warm, want het was toen wij er waren rond de 27, 28 graden met een lekker windje. Dus nou ja, dat was goed. Hey, Maurice Becker zit te wuiven. Hij zit inmiddels klaar voor zijn eerste lokale blokje.
2: Lokaal nieuws. Update.
0: Ja, het is om en nabij kwart over twee in dit programma. Edwin Hon, dames en heren, jongens en meisjes. Edwin, je bent weer terug van vakantie, hè?
3: Ja, ja, lekker man.
0: Hoe was het al daar in Normandië? Heb ik het goed? Ja, in Normandië?
3: Ja, was echt lekker. Was echt goed.
0: Ja, flinke genoten. Die goed weer gehad en heel veel bezienswaardigheden natuurlijk ook.
3: Ja, hoofdje leeg gemaakt. Dus.
0: Ah, oké. Okay. Nou, wat goed, joh.
3: Ja.
0: Lekker even kunnen uitblussen en zo. Dus, welkom terug. Ik heb nieuws voor jou en de luisteraar natuurlijk. Dus goedemiddag. Bewoners van de wijk Benning in Oudekerk aan de Amstel hebben mogen meedenken over het ontwerp van de nieuwe speelplek. De bewoners willen er onder andere een voetbalveldje, schommels en veel groen. Na de zomer kijkt de gemeente naar het gewenste ontwerp en maakt het plan dan definitief. In totaal brachten bijna 400 mensen hun stem uit. Tot en met eind september gelden andere tijden voor het aanbieden van afval. Inwoners moeten hun groente, fruit en tuincontainer voor 5:30 ochtends buiten zetten. Dit helpt medewerkers van de ophaaldienst om eerder te werken tijdens de warme dagen. De container moet voor 9:00 s'avonds weer binnen zijn. Meer informatie staat op cyclusnv.nl. Nou, dit was hem vanuit Snelle Henkie Hockey. Edwin, ja. Tot zo, doei.
3: Ja, dankjewel.
4: The magic of summer. Jam FM.

Everybody Bring Me Down in de Terry Hunter remix. Je hoorde Shantae Savage. En die ken je misschien nog wel van het succes in de jaren 90 met I Will Survive. Dat was een gecoverde versie van Gloria Gaynor. En voordat Shantae zelf op de voorgrond trad, schreef ze onder andere nummers voor andere artiesten. En vergis je niet hoor, dat waren niet de minste. We hebben het onder andere over Cici Peniston. We Got a Love Thing komt uit de koker van deze Shantae Savage. En ook samengewerkt met Aaliyah, En Vogue, TLC, Black Girl, Mary J. Blige, Vanessa Williams en SWV, om er maar eens even een paar te noemen.

0: Keep Me Down. Nou, dat doen we nog zeker niet, want we gaan er nog tegenaan tot een uurtje of vier.
1: Are you ready?
2: Let's go back to the 80s.
1: Jam FM.
0: Hier is New Edition.
3: New Edition.
0: Dat zeg ik.
3: Crucial.
0: Dat is de titel.
4: Jam, hit the out button.

0: 89. En wat veel mensen misschien niet weten is dat juist deze 12 inch een hit werd in de clubs. Omdat die zo lekker lang duurde, zeg maar, die 12 inch. En nog een leuk weetje is dat Crucial niet de Amerikaanse Hot 100 haalde, maar wel hoge ogen gooide in de R&B-lijst. Een top 5 werd het. En dat zegt eigenlijk alles over hoe groot deze nieuwe edition was destijds. Binnen de soul en de dancewereld. De productie komt uit de stal van Jimmy Jam en Terry Lewis samen met Jellybean Johnson. En je hoort die typische strakke drums, swingende basslines en funky synths uit de jaren 80 die we zo lekker vinden. Het was eigenlijk het begin van de opkomende New Jack Swing tijd, hè? Ja. Even updaten.
1: We update your ears.
2: New music first.
1: Jam.
0: Nou, nog heel even dan, want we hebben haast. Het is eigenlijk al half.

0: En inderdaad, ze maken nog steeds muziek, deze The Chains. Door de jaren heen van samenstelling veranderd. Natuurlijk ook met legendarische stemmen als Jocelyn Brown. En toen nog destijds een jonge Luther Vandross voor het album The Glow of Love in 1980. Jaren geleden, maar ze komen naar Nederland. Ben je er ook bij 4 augustus in Paradiso in de grote zaal, dan komen ze langs. Ik hoop je daar ook te zien, want ik zit ook ergens boven op balkon, denk ik. Dat is altijd een mooi plekje. Dus. Nou, tot zo na 3:30. Half 4, moet je mij horen. Het is 2:30 geweest, maar zo snel gaat het nog niet.
1: Sun is shining on Jam FM. It's summer. 104.9 FM.

0: still now.
1: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen. In the
2: summertime. Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas in de Poffertjeskraam, het Dorpsplein in Duivendrecht of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
3: Zo, mocht je net ingeschakeld zijn, we zijn weer terug van vakantie. Je hebt weer een hoop gemist in het eerste half uur. Nu Earth, Wind and Fire.

0: niet zo vaak langskomt zoals September of Let's Groove. Maar onder de echte Earth, Wind & Fire fans is dit de enorme favoriet. And Love Goes On. En het mooie van deze track is dat het... Ja, je hoort eigenlijk direct dat de band begin jaren 80 een brug sloeg tussen de warme soul uit de jaren 70 en de strakkere moderne sound in de jaren 80. De disco sound. En een leuk weetje is ook dat aan de plaat David Foster meewerkte, die later wereldberoemd werd als producer van onder andere meer Chicago, Whitney Houston, Celine Dion en Michael Bublé. Ja. Zo. En dit is ook fijn. Dit is nieuwe muziek op Jam. Want daar zijn we ook goed in, hè, toch?
1: New music first.
0: Ja.
1: Always on Jam 104.9.

0: Zometeen een heerlijke track Back to the 80s van Alicia Meijers. Maar eerst gaan we naar Maurice Becker voor zijn tweede lokale blokje.
1: Lokaal nieuws. Update.
2: Het zijn die bekende trackjes voor 3 uur. Edwin, goedemiddag. In het Amsterdamse bos varen deze zomer weer de zogenaamde Candlelight Cruises met de elektrische boot de Fluistervink. Tijdens de avondtochten genieten bezoekers van natuur terwijl de zon ondergaat. Met wat geluk zijn er ook vossen of vleermuizen te zien. Een kaartje kost €25 per persoon. De boot vertrekt vanaf het bosterras van de Amsterdamse manege. Halverwege de maand augustus is er weer kermis in Duivendrecht. Op het Dorpsplein en langs de Telstarweg komen 20 attracties en kramen. Bezoekers kunnen genieten van de attracties zoals Star Wars en Haunted Hotel, maar ook van spelletjes en lekkernijen. Het feest opent op woensdag 12 augustus om 2 uur en staat er tot en met zondag 16 augustus. Mooi, mooi, mooi, mooi. Ik spreek je zo. Doei.
0: Ja. Altijd leuk zo'n feestje. Ja.
3: Are you ready? Let's go back to the 80s. Jam FM.

0: van de Alicia Myers. We kennen haar natuurlijk van de formatie One Way. Ze kwam uit Detroit. Waar heel veel soul en funk artiesten vandaan komen natuurlijk. Hè?
1: Ja.
0: Het swingt eigenlijk de pan uit dit. Ik vind het gewoon lekker. Alicia Myers. And I really want you. Eens even kijken. Nou, we zaten lekker in de 80s. We blijven er gewoon eventjes op.
2: Are you ready? Let's go back to the 80s. Jam FM.
0: En dat doen we een beetje ook uit, uit de jaren 80. We hebben het over 1987. Met deze track die niet zoveel hoort eigenlijk. Het is eigenlijk een rare classic. De band kwam namelijk in 1986 met een hele bekende track. En dat was een Nederlandse track. Die heet Zandvoort aan de Zee. En die is geschreven door Peter Roos en Willem Snijder in 1983 al. Maar het duurde maar liefst 3 jaar om die plaat in productie te krijgen en uit te brengen. En je hoort hem elke zomer nog langskomen. Niet bij Jam FM, maar deze dan wel. Want deze past gewoon op Jam. We hebben het over de Pasadena Dream Band. Een Smiley People met de stemmen van Justin Pamelai en Claudia Somero.

Smiley People, de Pasadena Dream Band. Met de stem van Justine Pamela, die toen met die ferryboot bij Italië, geloof ik, omkapseisde. Ongelooflijk. En dan te bedenken dat dat echt de groep is van het volgende nummer. Let maar op.

0: dat is toch even wat anders. Ja.
1: New music first. Always on Jam 104.9.
0: Ongelooflijk, maar je hoort het. Ze kunnen verschillende dingen spelen, zeg maar. Dit is eventjes wat nieuws hier op Jam FM. Moet hij het wel gaan doen? Zo, even voor drieën. Zo. Hij doet het, hij doet het, hij doet het, hij doet het. Dit is Save the Robots. Tot de klok van 3 uur. Dan zijn we bij je terug zo meteen met de Jam vinylplaat natuurlijk.

0: nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
1: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
2: Mag.
3: Wat mag?
2: Je weet wel, Mac.
3: Hè?
2: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
4: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
5: An Evening With presenteert Change. Op dinsdag 4 augustus komt deze legendarische act naar Paradiso in Amsterdam. Geniet van de herkenbare sound, de energie en de hits die je kent en voelt. Een avond vol groove en sfeer die je niet wilt missen. Verzamel je vrienden en beleef het live. Tickets zijn nu verkrijgbaar via paradiso.nl. Wacht niet te lang.
6: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
7: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas in de Poffertjeskraam, het Dorpsplein in Duiverrecht of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
8: Vanuit de metropoolregio Oude Ramstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 3 uur.
9: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Jam FM. De Iraanse revolutionaire garde zegt 4 schepen die zonder toestemming door de straat van Hormuz probeerden te varen te hebben tegengehouden. In een verklaring staat dat de schepen waarschuwingen negeerden, kwaadwillig handelden en gesteund werden door Amerikaanse terroristen. Volgens de garde hebben 2 schepen een ongeluk gehad en zijn uitgeschakeld en hebben de andere 2 ervan afgezien hun route te vervolgen. De afgelopen nacht is de slaap van de Tour de France wielrenners Jonas Vingegaard en gele truidrager Tadej Pogacar verstoord door een dopingcontrole. Vingegaard werd om 2 uur wakker gemaakt voor een dopingtest en Pogacar om 5 uur vanochtend. Het is voor zover bekend de eerste keer dat deze controles, die ruim een half uur duren, 's nachts uitgevoerd worden. Beide coureurs waren niet blij. Vandaag rijden ze een zware bergetappe, maar volgens de regels mag het wel. In Helmond zijn een man en een vrouw gewond geraakt bij een steekpartij in een woning. Na behandeling in het ziekenhuis is de vrouw aangehouden door de politie. Er was sprake van een conflict binnen de familie en dat werd uitgevochten in het huis aan het Ameidenpark. Of de 2 onderling een relatie hadden of allebei op dat adres wonen, wil de politie niet zeggen. Op het moment wordt nog onderzocht wat zich precies in het huis heeft afgespeeld en er wordt met getuigen gesproken. In Milaan zijn meerdere mensen gewond geraakt bij een concert van Bad Bunny door een onverwachte bui met grote hagelstenen van enkele centimeters doorsnee. Duizenden mensen werden geëvacueerd door de brandweer en het concert werd vlak nadat het begonnen was afgelast. De gewonden die met name hagelstenen op hun hoofd kregen op het open terrein zijn behandeld door hulpverleners. Het optreden van Bad Bunny wordt niet ingehaald en mensen krijgen hun geld terug. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt en vooral in het zuiden zijn er zonnige perioden. Het blijft droog en het is tussen de 19 en 23 graden en er staat een matige noordwestenwind.

sur un terrain vague, le jugement incarcéré.

Het tweede uurtje Frans beginnen. Met een bijzondere track uit de Franse productie van de formatie Le Club. En Un Ferdiver et Rien de Plus uit 1983. Een heerlijke mysterieuze sfeer in deze plaat, hoe die begint ook. Het zit ergens tussen synthpop, Franse funk en elektronische pop. En de titel die betekent eigenlijk een nieuwsfeitje en niets meer. Dat is dus een Ferdiver et Rien de Plus. Dat betekent eigenlijk dat grote gebeurtenissen soms als een soort kleine krantenartikeltje worden gezien. En er zit altijd een verhaal achter artikeltjes met echte mensen en echte emoties. Maar mensen zien het dan als een futiliteitje. En daar gaat deze track over. Ja, in Frankrijk geweest, dus dan moet ik deze even draaien. Je hoorde de 12 wins van Le Club en Ferdiver et Rien de Plus, als ik het dan zo goed uitspreek. Het is tijd voor de tweede track na drieën. En dan weet je het wel weer. Onze hot jam approved and tested by the crew.

0: Hij is lekker hoor.
1: Zit Tim het nog steeds aan de weg? Deze Norma Jean Wright, de hot jam van deze week, week 29. Ode to Disco hier op Jam. En morgen natuurlijk in de Traffic Jam rond 4:15 de nieuwe hot jam hier. Proved and tested by the crew. Maar deze was in ieder geval heel erg lekker. Eens even kijken, doen we dat met een effectprocessetje? Ja, ik denk het wel. De Italo-track. Zullen we het zo doen dan? Beloofd om elke zomer natuurlijk een één Italo-track te draaien hier bij Edwin On. Omdat het zomer is natuurlijk, houden we dat erin deze maand. En augustus natuurlijk ook. Mocht september nog zomer zijn, komt dat ook goed. Dit is natuurlijk Taffy en I Love My Radio.

0: Jam FM.
1: Ja!
0: Zo! Eventjes kijken, het is de hoogste tijd voor Maurice Becker. Die zit al te wuiven van, waar blijf je? Nou, kom er maar in, hoor.
2: Lokaal nieuws, update.
3: Dit is het tweede uur, Edwin, goedemiddag. Het Avia tankstation aan de Heijermanslaan in Uithoren maakt plaats voor woningen. De gemeente Uithoren en de eigenaar hebben daarover nieuwe afspraken gemaakt. Er komen 20 koopappartementen en 3 bedrijfsruimtes. Ook komen er extra parkeerplaatsen en veiligere routes voor fietsers en voetgangers. Het bedrijf dat de woningen gaat bouwen heeft inmiddels een vergunning aangevraagd. In de wijk Benning in Oudekerk aan de Amstel zal bodem- en verhardingsonderzoek plaatsvinden. Er zal in het straatwerk geboord worden om zogenaamde pijlbuizen te plaatsen. De werkzaamheden kunnen tijdelijk voor verkeershinder zorgen. Straten in de wijk Benning blijven bereikbaar voor hulpdiensten. Het overlast kan duren tot en met vrijdag 24 juli. Mooi, dit was hem voor nu, Edwin. Ik spreek je zo. Doei!
0: Dankjewel!
4: A place where the music never stops.

0: She's Fly. En deze Lovey Dovey. Je hoorde de 12 inch hier bij Jam FM. Smooth and funky. Lekkere track. Een lekkere track die je niet zoveel hoort. Maar ja, dan denk ik altijd van, dan moeten we hem gewoon draaien. Als je hem niet veel hoort, dan vind ik het altijd leuk om eventjes... juist die tracks te draaien, zeg maar. En wat ook weer lekker is, is een nieuwe track. En die is van Chaka Khan samen met Mr. Snoop Dogg.
1: New music first. Always on Jam 104.9.
0: Boogies in my soul.

0: Boogie's in my soul, inderdaad. Ik vind het lekker, hoor. Ik weet niet wat jij ervan vindt, maar ja. En het is altijd verpand met de zomer klinkt het altijd wat lekkerder allemaal. Blijft het ook hangen als een soort zomerplaat. Hey. Ja.
1: Come on, come on. Show them.
0: Zo, nog wat zeggen? Nee, hij zegt niks. Meestal zegt hij nog wat, Snoop Dogg, maar goed. Hé, hey, we gaan je nog even updaten, want een 2 voor half hebben we al een lange tijd niet meer gehad. Je weet het, 2 nieuwe tracks voor even voor half.
2: We update your ears. Wow.
3: New music first.
2: Jam.
0: En dan hebben we het over deze track. Mother's Favorite Child, zo heet de groep. And this is love.

0: featuring Shadog Wright. Het is bijna half vier. Dat betekent het laatste half uurtje zo meteen. Je weet het, het fan, het festijn zit hem in de staart. Dus niet het venijn, maar het festijn. Jawel, we gaan nog graaien. We gaan jam vernielen. Kortom, het wordt nog een fijn half, laatste half uurtje hier bij Edwin Allen. Tot zometeen. We gaan naar de nieuwe music break. Mixed by Ronald Richel.
1: This summer, your radio.
2: This is the original.
1: Lives to jam.

0: sit still now.
1: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
2: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, op het Dorpsplein in Duiverrecht. Of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
3: Ja, nog een half uurtje vandaag. Het festijn zit hem weer in de staart, zoals ik al zei. Nu Michael Jackson. And Get on the Floor. En dat is knallen. Van het album Off the Wall uit 1979 natuurlijk deze.

Heerlijk deze met die break. Michael Jackson. Get on the floor, ja. Hebben we dat ook gedaan thuis? Het kan nu weer een beetje. De temperatuur is wat gaan temperen van de zomer. Het zijn weer normale waarden. Ik hoorde zelfs de weerman zeggen. Onder het gemiddelde. Nou, hebben we niet veel gehoord de laatste tijd. Hier in de studio valt het nog even tegen. Tik ik nog even de 28 graden aan. Maar ik heb een hele grote fan naast me staan. Ja, niet eentje van 2 meter hoor, maar... Een fan die draait. Ja, toch nog 1 fan in de studio, ja. Zo, we gaan nu wel even die warme blinddoek pakken. Want natuurlijk is het weer tijd voor een graaitrekje. En die gaan we graaien uit de cd-rekken van de Edwin On Studio. En ik heb een zomershoekje hier al. Daar staan wat zomerse cd's. Dus dan gaan we eens even kijken of dat gaat lukken. Zo, moeten we even het mikje wat harder zetten. Zo, even de gate eraf. Voor de technici onder ons. En dan gaan we in de rekken aan de linkerkant. Want dat is de zomerse kant in dit geval. Pak ik dit hoesje zo. En die gaat uit de cd. En dan gaat hij hier in de slikker. Je weet het, de graaitrek. Ik weet het niet. Jij weet het niet. We weten het allemaal niet. De graaitrek. Ik ben weer heel benieuwd. Graaitrek.

is die lekker. De graaitrek van vandaag. Terug naar 1978. Naar de band met een, een hele bijzondere bezetting. Het is namelijk Heatwave. Internationale gezelschap, deze leden. Komen uit Amerika, Engeland, Zwitserland, Jamaica. En zelfs het toenmalige Tsjechoslowakije. Dat is een internationale band. En achter de toetsen zat natuurlijk de one and only Rod Temperton. Inderdaad, de man die later achter Michael Jackson's Thriller zat, zeg maar. We gaan het even wat rustiger aan doen, want na twee van die tracks op de dancevloer lopen de druppels wel een beetje van je hoofd.

0: artiest de naam natuurlijk, want hij heet eigenlijk Michael Jones. Geboren in 1959. Helaas niet meer onder ons. Kashif was veel meer dan alleen een zanger en artiest. Hij was multi-instrumentalist, songwriter, componist, producer en docent. En zijn muzikale carrière begon ooit heel bijzonder. Met een fluitje van $3. Zo raakte hij verknocht aan de muzikaliteit. Later ontwikkelde hij zich tot een geweldige toetsenist, producer. Zo speelde hij bijvoorbeeld ook de keyboard voor Stephanie Mills. En natuurlijk ook voor Evelyn Champagne King en So Fine. Komt van de productie van deze. Ja, natuurlijk Kashif. Mooi, deze Love Changes samen met Melissa Morgan. Ondertussen zit Maurice Becker te wuiven voor zijn laatste lokale blokje voor vanmiddag.
1: Lokaal nieuws, update.
2: Ja, lido, lido, tito. Hallo, dat was je alweer.
0: Ja.
2: Oké, okay. Ja, ik was weer even niet aan het opletten natuurlijk. Maar nu wel, dus ja. Ik vervolg even met wat ik wil doen. Goedemiddag. 6 van de 7 speelbadjes in Amstelveen zijn per direct gesloten. Dat gebeurde op advies van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. De badjes hebben nog geen waterzuiveringssysteem en voldoen daardoor niet aan de regels. Alleen het speelbadje in het Broerse Park blijft open. Die voldoet wel. De gemeente wil de badjes zo snel mogelijk weer veilig openen. Nou, dit was hem voor nu weer, Edwin, deze week. Ik spreek je volgende week weer. Yes. Dan zijn we weer samen in den studio om er weer wat van te brouwen. Dus tot dan. Doei.
0: Is goed, man. Is goed. Hey, ondertussen denk ik, ik ga nu al even naar de effectprocessen. Want de volgende wil ik eigenlijk even helemaal laten draaien. Daar gaan we dan. De Jam Vinylplaat. En die is dit keer uit 1978. Het oorspronkelijke komt uit 1973. Werd geschreven door Kenny Campbell en Leon Huff voor de OJ's. Jawel. Maar dit is toch echt de Third World. Op het zwarte goud ligt die te knetteren hier op de draaitafel. De Edwin On Jam vinylplaat. Het werd een grote reggae hit en verscheen op hun album The Stories Been Told.

0: op de draaitafel. 1978, wat een tijd geleden. Maar wat een lekkere track. Je weet dat die Jam vinylplaat, die draait helemaal tot het gaatje. En die, ja, die break hierin is ook zo lekker, zeg maar. Hé, het zit er weer op voor mij. We gaan je nog heel eventjes updaten. En dan gaan we op naar de flashback show van Marcel Hergaarden.
1: We update your ears.
2: New music first.
1: Jam.
0: En dat doen we met MG Soul. Dit is Don't Ever Stop Believing. Willem van Rijn, nogmaals bedankt voor de afgelopen 3 weken. Jouw vakantievervanger. Ja, mijn vakantievervanger moet ik zeggen. Dankjewel, Willem. Veel plezier met Marcel Hergaarden en de Flashback Show. Stay tuned on Jam FM. Tot volgende week, dan ben ik er weer tussen 2 en 4. Op Jam FM Smooth Funky. Op

0: Jam.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
5: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
6: An Evening With presenteert Change. Op dinsdag 4 augustus komt deze legendarische act naar Paradiso in Amsterdam. Geniet van de herkenbare sound, de energie en de hits die je kent en voelt. Een avond vol groove en sfeer die je niet wilt missen. Verzamel je vrienden en beleef het live. Tickets zijn nu verkrijgbaar via paradiso.nl. Wacht niet te lang.
7: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
8: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, het Dorpsplein in Duivendrecht of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
9: Vanuit de metropoolregio Oude Ramstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 4 uur.
10: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Jam FM. Het Israëlische leger beweert dat vanuit Iran raketten zijn afgevuurd richting Jordanië, waar op meerdere plekken het luchtalarm is afgegaan. Er zou 1 raket zijn onderschept door Jordaanse militairen. Doelwit zou de havenstad Aqaba zijn, aldus de staatszender Al Mamlaka. Door de beschieting zouden raketten op Israëlisch grondgebied terecht kunnen komen. Daarvoor waarschuwt het Israëlische leger. In de Noorse hoofdstad Oslo is het nationale monument onthuld dat de slachtoffers van terrorist Anders Breivik in 2011 gedenkt. Toen kwamen 77 mensen om het leven. Woensdag is het 15 jaar geleden dat Breivik de meest dodelijke terreurdaad in de Noorse geschiedenis pleegde. Het monument staat in het regeringskwartier. Daar pleegde de terrorist een bomaanslag waarbij 8 mensen omkwamen. Daarna ging hij naar het eilandje Utøya waar hij 67 mensen doodschoot. Dat waren vooral tieners die op zomerkamp waren. De Iraanse revolutionaire garde zegt 4 schepen die zonder toestemming door de straat van Hormuz probeerden te varen te hebben tegengehouden. In een verklaring staat dat de schepen waarschuwingen negeerden, kwaadwillig handelden en gesteund werden door Amerikaanse terroristen. Volgens de garde hebben 2 schepen een ongeluk gehad en zijn uitgeschakeld en hebben de andere 2 ervan afgezien hun route te vervolgen. De afgelopen nacht is de slaap van de Tour de France wielrenners Jonas Vingegaard en gele truidrager Tadej Pogacar verstoord door een dopingcontrole. Vingegaard werd om 2 uur wakker gemaakt voor een dopingtest en Pogacar om 5 uur vanochtend. Het is voor zover bekend de eerste keer dat deze controles, die ruim een half uur duren, 's nachts uitgevoerd worden. Beide coureurs waren niet blij. Vandaag rijden ze een zware bergetappe, maar volgens de regels mag het wel. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt en vooral in het zuiden zijn er zonnige perioden. Het blijft droog en het is tussen de 19 en 23 graden en er staat een matige noordwestenwind.
9: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
11: Onwerkbare situatie beveiliger Schiphol en woningbrand in kiem gesmoord en kat gered. Mijn naam is Hans van der Heijden. Schiphol moet de werkomstandigheden van beveiligers snel verbeteren. Dat eisen vakbonden CNV en FNV die binnen een week met de luchthaven in gesprek willen, meldt ANP. Sinds Schiphol het aantal beveiligingsbedrijven terugbracht van 5 naar 3, zijn de arbeidsomstandigheden volgens de bonden verslechterd. Beveiligers klagen over hitte, personeelstekorten, slechte roosters en onvoldoende sanitaire voorzieningen. De bonden presenteren 8 verbeterpunten, waaronder een hitteprotocol en meer vrouwelijke beveiligers per security lane. Acties zijn niet uitgesloten. Volgens CNV groeit de bereidheid om beveiligers om het werk neer te leggen. En de brandweer heeft in de nacht van donderdag op vrijdag een kat gered uit een brandende woning aan de Hoofddorpse Boslaan. Een buurvrouw hoorde rond 1 uur de rookmelder afgaan bij haar vakantievierende buren en alarmeerde de hulpdiensten. Volgens de veiligheidsregio ging het om een kleine brand aan de achterzijde van de woning die snel onder controle was. Tijdens het blussen trof de brandweer een kat aan die ongedeerd naar buiten werd gebracht en elders wordt opgevangen. De oorzaak van de brand is nog onbekend, er vielen geen gewonden. Wel raakten meerdere ruiten beschadigd en liep het interieur brandschade op. En tot zover, meer nieuws hoor je over een half uur. Of lees je op onze website jamfm.nl.
0: This is Jam Hot. This is Jam Hot.
12: Wij zijn Jam FM.
9: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulful en altijd dichtbij.
13: This is the jamming summer.

En we zijn begonnen met de Flashback Radio Show. Je hoorde Kelly Page, A Man Like That. En dat was een vibrant remix uit de jaren 80. Madonna heeft een nieuw album uitgebracht, Confessions 2. En hier is een track, Dance.

0: Funky, het nieuws van 4:30.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Het Israëlische leger beweert dat vanuit Iran raketten zijn afgevuurd richting Jordanië, waar op meerdere plekken het luchtalarm is afgegaan. In de Noorse hoofdstad Oslo is het nationale monument onthuld dat de slachtoffers van de terrorist Anders Breivik in 2011 gedenkt. Toen kwamen 77 mensen om het leven. De Iraanse revolutionaire garde zegt 4 schepen die zonder toestemming door de straat van Hormuz probeerden te varen te hebben tegengehouden. En de afgelopen nacht is de slaap van de Tour de France wielrenners Jonas Vingegaard en gele truidrager Tadej Pogacar verstoord door een dopingcontrole. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt en vooral in het zuiden zijn er zonnige perioden. Het blijft droog en het is tussen de 19 en 23 graden bij een matige noordwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Pierenbadjes problematiek Amstelveen en kinderen tot en met 4 jaar mogen gratis zwemmen in de Meerkamp. Mijn naam is Martin Rodenburg. 6 van de 7 pierenbadjes in Amstelveen werden eerder deze week gesloten op last van de Omgevingsdienst Noord-Holland. De badjes beschikken nog niet over de juiste waterzuiveringsinstallaties om zo aan de nieuwste normen van de waterkwaliteit te kunnen voldoen. Amsterdam kampte met hetzelfde probleem, maar daar mogen de meeste badjes na eerdere onderhandelingen en afspraken wel open, dankzij een gedoogconstructie die tot 2029 geldt. Amstelveen hoopt dat deze gedoogconstructie in Amsterdam de badjes ook weer open kunnen. Vanwege de sluiting van die 6 van de 7 Amstelveense speelbadjes mogen Amstelveense kinderen tot en met 4 jaar voorlopig gratis naar binnen bij zwembad De Meerkamp. Ouders en verzorgers dienen wel een ticket te kopen. Hoe lang de badjes dicht blijven is onduidelijk, maar tot die badjes weer open gaan mag er gratis gezwommen worden in De Meerkamp. Voor kinderen dus tot en met 4 jaar. Meer nieuws wil je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen. In the
4: summertime. Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, het Dorpsplein in Duivenrecht of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie. What's the

Flashback Radio Show. Real Love was dat uit die 80's natuurlijk. Daarvoor een nieuwe track van Mother's Favorite Child. En This Is Love heette dat. Over love gesproken. Hier is Tika Nelson. En je raadt het al. Love.

0: presenteert Change. Op dinsdag 4 augustus komt deze legendarische act naar Paradiso in Amsterdam. Geniet van de herkenbare sound, de energie en de hits die je kent en voelt. Een avond vol groove en sfeer die je niet wilt missen. Verzamel je vrienden en beleef het live. Tickets zijn nu verkrijgbaar via paradiso.nl. Wacht niet te lang.
1: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
3: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen,

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.
2: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
3: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, op het Dorpsplein in Duivenrecht. Of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
4: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 5 uur.
5: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Jam FM. De natuurbrand die donderdag in Spanje uitbrak, iets ten noorden van Madrid, wordt groter en heeft tot nu toe meer dan 13.000 hectare verwoest. Het vuur woedt in een bergachtig gebied met veel bos en is lastig te bestrijden. Er woedt ook nog steeds een brand bij Zaragoza die nog steeds niet onder controle is. Daar is inmiddels zo'n 16.000 hectare in de as gelegd. De autoriteiten noemen de situatie zorgwekkend omdat een nieuwe hittegolf verwacht wordt vanaf dinsdag. In Kuwait zijn door raketaanvallen installaties geraakt die energie opwekken en zeewater ontzilten. Er is brand uitgebroken. Zo'n 90% van het drinkwater in Kuwait komt van zeewater dat ontzilt is. Het gaat volgens het ministerie van Energie en Water om dezelfde installaties die vrijdag werden aangevallen. Iran meldt aanvallen te hebben uitgevoerd op militaire en Amerikaanse doelen in Bahrein en Kuwait. Het Israëlische leger beweert dat vanuit Iran raketten zijn afgevuurd richting Jordanië, waar op meerdere plekken het luchtalarm is afgegaan. Er zou één raket zijn onderschept door Jordaanse militairen. Doelwit zou de havenstad Aqaba zijn, al dus de staatszender Al-Mamlaka. Door de beschieting zouden raketten op Israëlisch grondgebied terecht kunnen komen. Daarvoor waarschuwt het Israëlische leger. In de Noorse hoofdstad Oslo is het nationale monument onthuld dat de slachtoffers van terrorist Anders Breivik in 2011 gedenkt. Toen kwamen 77 mensen om het leven. Woensdag is het 15 jaar geleden dat Breivik de meest dodelijke terreurdaad in de Noorse geschiedenis pleegde. Het monument staat in het regeringskwartier. Daar pleegde de terrorist een bomaanslag waarbij 8 mensen omkwamen. Daarna ging hij naar het eilandje Utøya waar hij 67 mensen doodschoot. Dat waren vooral tieners die op zomerkamp waren. En dan nog het weer. Vanavond neemt de bewolking toe en in het noordoosten kan een enkele bui vallen. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 10 tot 15 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Het wordt 20 tot 24 graden en het blijft droog.
4: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
6: Het pierenbadjesmysterie en hoe goed verzekerd vertrekken Nederlanders eigenlijk? Mijn naam is Hans van der Heijden. Twee pierenbadjes in Amstelveen zijn weer geopend nadat 6 van de 7 badjes dinsdag op last van de omgevingsdienst waren gesloten. Naast het Broerse Park is nu ook het badje in het Urbanuspark weer toegankelijk. Onderzoek van 1 Amstelveen wijst uit dat sinds de wetswijziging in 2024 fouten zijn gemaakt in het proces. Het badje in Bovenkerk mocht open blijven omdat slechts 1 negatieve watertest was afgenomen. Vrijwilligers vullen het badje dagelijks opnieuw. De gemeente biedt kinderen tot en met 4 jaar gratis toegang tot zwembad De Meerkamp, zolang de overige badjes gesloten blijven. En op Schiphol wordt reizigers bij vertrek gevraagd hoe goed zij voorbereid zijn op onverwachte situaties. Veel Nederlanders vertrekken deze zomer zonder goede reisverzekering op vakantie. Uit onderzoek van Voya Travel onder 1000 Nederlanders blijkt dat 15% standaard onverzekerd reist. Vooral jongeren nemen dat risico. Bijna een kwart van de 18 tot 24-jarigen sluit geen reisverzekering af. Ook een annuleringsverzekering wordt vaak overgeslagen. Bijna een kwart van de Nederlanders kiest daar nooit voor. Tegelijkertijd zorgen natuurbranden, extreem weer en geopolitieke spanningen voor meer onzekerheid op populaire vakantiebestemmingen. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
7: This is Jam Hot. Jam Hot. This is Jam
8: Hot. Wij zijn Jam FM.
4: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulful en altijd dichtbij.
9: This is the jamming summer.

je net zo oud bent als ik, dan keek je waarschijnlijk aan het eind van de jaren 70, zo'n beetje 78, van dat man van 6 miljoen, 6 Billion Dollar Man. En dat is de titel van deze track, AC Soul Symphony. Een track van 2 jaar geleden alweer, hoor je vandaag in de Flashback Radio Show.

0: van half zes.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. De natuurbrand die donderdag in Spanje uitbrak, iets ten noorden van Madrid, wordt groter en heeft tot nu toe meer dan 13.000 hectare verwoest. In Kuwait zijn door raketaanvallen installaties geraakt die energie opwekken en zeewater ontzilten. Er is brand uitgebroken. Het Israëlische leger beweert dat vanuit Iran raketten zijn afgevuurd richting Jordanië, waar op meerdere plekken het luchtalarm is afgegaan. En in de Noorse hoofdstad Oslo is het nationale monument onthuld dat de slachtoffers van de terrorist Anders Breivik in 2011 gedenkt. Toen kwamen 77 mensen om het leven. En dan nog het weer. Vanavond neemt de bewolking toe en in het noordoosten kan een enkele bui vallen. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 10 tot 15 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Pauline Weder exposeert een bewogen wereld in gemeentehuizen Ouder Amstel. En VVD Amstelveen wil opheldering over incident bij AZC in Kronenburg. Mijn naam is Martin Rodenburg. Kunstenaar Pauline Weder exposeert in het gemeentehuis van Ouder Amstel haar werk onder de noemer Een Bewogen Wereld tot 28 augustus. Pauline Weder is fotografisch kunstenaar, lid van Amsteland Kunst en woont in Gaasperdam. Ze staat bekend om haar intuïtieve, creatieve momenten ICM-fotografie. Door de bewogen beelden worden kleuren vloeibaar, vervagen vormen en krijgen emoties de ruimte. Het is haar taak om de wereld even stil te zetten. De expositie is te zien tijdens de openingstijden van het gemeentehuis. De VVD Amstelveen wil duidelijkheid over de toedracht van een incident dat begin deze week plaatsvond bij het AZC in de Amstelveense wijk Kronenburg. Daarbij raakte bij de ruzie een persoon licht gewond. Voor VVD raadslid Gideon Simon reden om schriftelijke vragen te stellen aan het college van burgemeester en wethouders. De VVD spreekt voor een steekincident omdat de meldingen zo binnenkwamen bij de politie. Het is niet duidelijk dat wat er precies is voorgevallen en mede daarover wil de VVD duidelijkheid. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
4: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas in de Poffertjeskraam, het Dorpsplein in Duivenrecht of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie. Yeah.

En zo zijn we met Skytrain alweer aangeland in het laatste gedeelte van de show voor deze week. Fox on the Run. Dan zag ik pas een Opel Manta hier voorbij rijden met zo'n forse staartje aan de spiegel. Wat had je toen? Fox on the Run. Skytrain hoorde je in de Flashback Radio Show. Hier is Nigel Hall.

0: is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
1: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, het Dorpsplein in Duivenrecht. Of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
2: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
3: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
2: Help je mee?
4: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
5: An Evening With presenteert Change. Op dinsdag 4 augustus komt deze legendarische act naar Paradiso in Amsterdam. Geniet van de herkenbare sound, de energie en de hits die je kent en voelt. Een avond vol groove en sfeer die je niet wilt missen. Verzamel je vrienden en beleef het live. Tickets zijn nu verkrijgbaar via paradiso.nl. Wacht niet te lang.
6: Vanuit de metropoolregio Ouder-Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 6 uur.
7: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. België denkt erover om de bestelling van 2 fregatten bij de Nederlandse scheepbouwer Dame te annuleren. Volgens de Belgische minister van Defensie duren de leveringen te lang en zijn de kosten al opgelopen tot 1,3 miljard euro per schip. België kijkt daarom ook naar andere Europese scheepsbouwers. Voor Dame zou dat opnieuw een flinke tegenslag zijn nadat Duitsland eerder al een order introk van 6 fregatten. Ook dat was vanwege de vertraging in de levering en stijging van de kosten. Oekraïne heeft Russische oliefaciliteiten en olietankers aangevallen als reactie op de zware Russische raket- en drone-aanvallen van afgelopen nacht. President Zelensky zegt dat meerdere brandstofinstallaties en 3 tankers zijn geraakt. Rusland vuurde volgens Oekraïne 41 raketten af en dat is een recordaantal sinds het begin van de oorlog. Vooral de hoofdstad Kiev was het doelwit van de aanval. Daarbij werden burgerdoelen geraakt. Over het onder vuur nemen van militaire doelwitten zwijgt Moskou al een tijdje. Vliegtuigproducent Boeing wil de productie van zijn populaire 737 MAX-toestellen verder verhogen. Het bedrijf werkt nu toe naar 47 stuks per maand en wil daarna doorgroeien naar 52, als dat verantwoord is volgens de veiligheidscontroles. Die beslissing wordt genomen op basis van de interne veiligheidsbeoordelingen. Boeing maakte dat bekend in aanloop naar de Farnborough Airshow die morgen begint in Groot-Brittannië. Dat is een van de grootste evenementen in de internationale luchtvaartindustrie. En de natuurbrand die donderdag in Spanje uitbrak, iets ten noorden van Madrid, wordt groter en heeft tot nu toe al meer dan 13.000 hectare verwoest. Het vuur woedt in een bergachtig gebied met veel bos en is lastig te bestrijden. Er woedt ook nog steeds een brand bij Zaragoza die nog steeds niet onder controle is. Daar is inmiddels zo'n 16.000 hectare in de as gelegd. De autoriteiten noemen de situatie zorgwekkend omdat er in Spanje een nieuwe hittegolf wordt verwacht vanaf dinsdag. Het weer, toenemende bewolking met vanavond en vannacht kans op een bui in het noordoosten. Het is vannacht 10 tot 15 graden bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen wordt het vrij bewolkt bij 20 tot 24 graden.
6: Jam, Metropoolregio Nieuwsupdate.
8: Onwerkbare situatie beveiliger Schiphol. En woningbrand in kiem gesmoord en kat gered. Mijn naam is Hans van der Heijden. Schiphol moet de werkomstandigheden van beveiligers snel verbeteren. Dat eisen vakbonden CNV en FNV die binnen een week met de luchthaven in gesprek willen, meldt ANP. Sinds Schiphol het aantal beveiligingsbedrijven terugbracht van 5 naar 3, zijn de arbeidsomstandigheden volgens de bonden verslechterd. Beveiligers klagen over hitte, personeelstekorten, slechte roosters en onvoldoende sanitaire voorzieningen. De bonden presenteren 8 verbeterpunten, waaronder een hitteprotocol en meer vrouwelijke beveiligers per security lane. Acties zijn niet uitgesloten. Volgens CNV groeit de bereidheid om beveiligers om het werk neer te leggen. En de brandweer heeft in de nacht van donderdag op vrijdag een kat gered uit een brandende woning aan de Hoofddorpse Boslaan. Een buurvrouw hoorde rond 1 uur de rookmelder afgaan bij haar vakantievierende buren en alarmeerden de hulpdiensten. Volgens de veiligheidsregio ging het om een kleine brand aan de achterzijde van de woning die snel onder controle was. Tijdens het blussen trof de brandweer een kat aan die ongedeerd naar buiten werd gebracht en elders wordt opgevangen. De oorzaak van de brand is nog onbekend, er vielen geen gewonden. Wel raakten meerdere ruiten beschadigd en liep het interieur brandschade op. En tot zover, meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
6: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio. De mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk...

En dat e-mailadres dat is daniel@jamfm.nl. We maken ons op voor een avond waar de match tussen Spanje en Argentinië zal bepalen wie nou de wereldkampioen gaat worden. Wie met die mooie prijs weggaat. Maar ik ben een beetje bang dat hij eigenlijk toch wel een beetje al bepaald is van tevoren. Zie je het gebeuren? Dat Spanje gaat winnen? En dat Trump die bokaal gaat uitdelen in Spanje? Nee, ik denk het niet. Nee, dat wil hij niet. Nee. Dus ik denk dat hij Infantino al de scheidsrechters even werkt. Maar we gaan zien, want ik ga ervoor vanavond. Laten we hopen dat het een hele mooie uitslag gaat worden voor Spanje. Want daar ben ik uiteraard fan van. Just Be Good To Me vandaag. En verzoekjes zijn welkom. Des West Band, daniel@jamfm.nl. En dan gaan we hem natuurlijk hier draaien in de Sunday's Classic Request. En ik heb alvast mijn mening gegeven. En ik ben wel benieuwd. Wat denk jij? Wat wordt de uitslag? Laat het ons weten. In onze chatroom of via de mail.

0: van 6:30.
1: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. België denkt erover om de bestelling van 2 fregatten bij de Nederlandse scheepbouwer Damen te annuleren. Volgens de Belgische minister van Defensie duren de leveringen te lang en zijn de kosten al opgelopen tot 1,3 miljard euro per schip. Oekraïne heeft Russische oliefaciliteiten en olietankers aangevallen als reactie op de zware Russische raket- en drone-aanvallen van afgelopen nacht. Vliegtuigproducent Boeing wil de productie van zijn populaire 737 MAX-toestellen verder verhogen. En de natuurbrand die donderdag in Spanje uitbrak iets ten noorden van Madrid wordt groter en heeft tot nu toe al meer dan 13.000 hectare verwoest. Het weer, toenemende bewolking met vanavond en vannacht kans op een bui in het noordoosten. Het is vannacht 10 tot 15 graden bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen wordt het vrij bewolkt bij 20 tot 24 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Pierenbadjes problematiek Amstelveen en kinderen tot en met 4 jaar mogen gratis zwemmen in de Meerkamp. Mijn naam is Martin Rodenburg. 6 van de 7 pierenbadjes in Amstelveen werden eerder deze week gesloten op last van de Omgevingsdienst Noord-Holland. De badjes beschikken nog niet over de juiste waterzuiveringsinstallaties om zo aan de nieuwste normen van de waterkwaliteit te kunnen voldoen. Amsterdam kampte met hetzelfde probleem, maar daar mogen de meeste badjes na eerdere onderhandelingen en afspraken wel open, dankzij een gedoogconstructie die tot 2029 geldt. Amstelveen hoopt dat door deze gedoogconstructie in Amsterdam de badjes ook weer open kunnen. Vanwege de sluiting van die 6 van de 7 Amstelveense speelbadjes mogen Amstelveense kinderen tot en met 4 jaar voorlopig gratis naar binnen bij zwembad De Meerkamp. Ouders en verzorgers dienen wel een ticket te kopen. Hoe lang de badjes dicht blijven is onduidelijk, maar tot die badjes weer open gaan mag er gratis gezwommen worden in De Meerkamp. Voor kinderen dus tot en met 4 jaar. Meer nieuws over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

Ja, het was begin jaren 80 ergens rond die tijd. Toen er nog met echte instrumenten werd muziek gemaakt, laat ik het zo maar zeggen. En ook echt werd gezongen. Dus vandaag de dag steeds moeilijker om te bepalen, is het nou AI? En om die reden worden op de platformen, de muziekplatformen en labels toegevoegd aan de platen. 100% AI of half AI, dat komt ook voor. Alle muziek uit AI en bijvoorbeeld echt gezongen of omgekeerd. Dat gebeurt natuurlijk ook. Maar wij draaien alleen echte muziek. En deze is voor Remco Tuinman, Paul Hardcastle, Rainforest. Ja, dat kunnen ze eigenlijk wel gebruiken in vele landen waar nu op dit moment bosbranden zijn door het warme weer in Europa. Maar ook in bijvoorbeeld Canada zijn bosbranden en andere landen. Dus ja, het is over de wereld heet, laten we het zo maar zeggen. Misschien te heet.

Let's stand together. Laten we samen naast elkaar gaan staan. Melba Moore. En wat een mooie plaat. Dankjewel, Robert. Ik kreeg van Kamel, dankjewel, een mail. En die zei, zou je ook voor ons Mark Sedan kunnen draaien? En ja, wie ons is. Dat samen met zijn vrienden zit hij in Amsterdam-Zuidoost te luisteren naar Jam FM. Leuk dat je erbij bent.

0: nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
1: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
2: U stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologisch op plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
3: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij dokter Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
4: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
5: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is.

0: Het is door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
1: Help je mee?
2: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen. In de
3: summertime. Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, het Dorpsplein in Duivenrecht of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
4: An Evening With presenteert Change. Op dinsdag 4 augustus komt deze legendarische act naar Paradiso in Amsterdam. Geniet van de herkenbare sound, de energie en de hits die je kent en voelt. Een avond vol groove en sfeer die je niet wilt missen. Verzamel je vrienden en beleef het live. Tickets zijn nu verkrijgbaar via paradiso.nl. Wacht niet te lang.
5: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 7 uur.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. Er zijn inmiddels zeker 67 mensen gered, onder wie 15 kinderen, van de gezonken veerboot voor de kust van Guyana. Dat is het buurland van Suriname. Naar de 49 vermisten wordt nog gezocht. Aan boord van de veerboot waren 116 passagiers en bemanningsleden en de ferry was onderweg van de Guyanese hoofdstad Georgetown naar Port Kaituma. Toen de boot uit 1939 door nog onbekende oorzaak kapseisde, was het laat in de avond. De hulpdiensten denken nog meer overlevenden in het water te vinden. België denkt erover om de bestelling van 2 fregatten bij de Nederlandse scheepbouwer Dame te annuleren. Volgens de Belgische minister van Defensie duren de leveringen te lang en zijn de kosten al opgelopen tot 1,3 miljard euro per schip. België kijkt daarom ook naar andere Europese scheepsbouwers. Voor Dame zou dat opnieuw een flinke tegenslag zijn nadat Duitsland eerder al een order introk van 6 fregatten. Ook dat was vanwege de vertraging in de levering en stijging van de kosten. Oekraïne heeft Russische oliefaciliteiten en olietankers aangevallen als reactie op de zware Russische raket- en drone-aanvallen van afgelopen nacht. President Zelensky zegt dat meerdere brandstofinstallaties en 3 tankers zijn geraakt. Rusland vuurde volgens Oekraïne 41 raketten af en dat is een recordaantal sinds het begin van de oorlog. Vooral de hoofdstad Kiev was het doelwit van de aanval. Daarbij werden burgerdoelen geraakt. Over het onder vuur nemen van militaire doelwitten zwijgt Moskou al een tijdje. En Canada laat vanaf morgenochtend 6 uur Nederlandse tijd voorlopig geen buitenlandse reizigers meer toe die de afgelopen 3 weken in Congo zijn geweest. Die maatregel is bedoeld om de verspreiding van ebola te voorkomen. In het noordoosten van het Afrikaanse land woedt al een paar maanden een uitbraak van een ebola-virusvariant waarvoor nog geen vaccin is gevonden. Volgens de officiële cijfers zijn daarbij al bijna 900 mensen overleden. Bijna 2300 mensen zijn al besmet in Congo. Het weer, toenemende bewolking met vanavond en vannacht kans op een bui in het noordoosten. Het is vannacht 10 tot 15 graden bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen wordt het vrij bewolkt bij 20 tot 24 graden.
5: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
7: Het pierenbadjesmysterie en hoe goed verzekerd vertrekken Nederlanders eigenlijk. Mijn naam is Hans van der Heijden. 2 pierenbadjes in Amstelveen zijn weer geopend nadat 6 van de 7 badjes dinsdag op last van de omgevingsdienst waren gesloten. Naast het Broersepark is nu ook het badje in het Urbanuspark weer toegankelijk. Onderzoek van 1 Amstelveen wijst uit dat sinds de wetswijziging in 2024 fouten zijn gemaakt in het proces. Het badje in Bovenkerk mocht open blijven omdat slechts 1 negatieve watertest was afgenomen. Vrijwilligers vullen het badje dagelijks opnieuw. De gemeente biedt kinderen tot en met 4 jaar gratis toegang tot zwembad De Meerkamp, zolang de overige badjes gesloten blijven. En op Schiphol wordt reizigers bij vertrek gevraagd hoe goed zij voorbereid zijn op onverwachte situaties. Veel Nederlanders vertrekken deze zomer zonder goede reisverzekering op vakantie. Uit onderzoek van Voya Travel onder 1000 Nederlanders blijkt dat 15% standaard onverzekerd reist. Vooral jongeren nemen dat risico. Bijna een kwart van de 18 tot 24-jarigen sluit geen reisverzekering af. Ook een annuleringsverzekering wordt vaak overgeslagen. Bijna een kwart van de Nederlanders kiest daar nooit voor. Tegelijkertijd zorgen natuurbranden, extreem weer en geopolitieke spanningen voor meer onzekerheid op populaire vakantiebestemmingen. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur. Of lees je op onze website jamfm.nl.
5: Wij zijn Jam FM. Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Wij zijn Jam FM. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze Jam.

Maar natuurlijk dit uur ook nog ruimte voor jouw verzoekplaatsen via daniel@jamfm.nl. En zo ook deze, met dank aan het mooie lijstje wat ingestuurd is door Remco. De Cool Notes. En wat is dat lekker? De Harding Special.

0: Het nieuws van 7:30.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Er zijn inmiddels zeker 67 mensen gered, onder wie 15 kinderen, van de gezonken veerboot voor de kust van Guyana. Dat is het buurland van Suriname. Naar de 49 vermisten wordt nog gezocht. België denkt erover om de bestelling van 2 fregatten bij de Nederlandse scheepbouwer Dame te annuleren. Volgens de Belgische minister van Defensie duren de leveringen te lang en zijn de kosten al opgelopen tot 1,3 miljard euro per schip. Oekraïne heeft Russische oliefaciliteiten en olietankers aangevallen als reactie op de zware Russische raket- en drone-aanvallen van afgelopen nacht. En Canada laat vanaf morgenochtend 6 uur Nederlandse tijd voorlopig geen buitenlandse reizigers meer toe die de afgelopen 3 weken in Congo zijn geweest. Die maatregel is bedoeld om de verspreiding van ebola te voorkomen. Het weer, toenemende bewolking met vanavond en vannacht kans op een bui in het noordoosten. Het is vannacht 10 tot 15 graden bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen wordt het vrij bewolkt bij 20 tot 24 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Pauline Weder exposeert een bewogen wereld in gemeentehuis Ouder Amstel. En VVD Amstelveen wil opheldering over incident bij AZC in Kronenburg. Mijn naam is Martin Rodenburg. Kunstenaar Pauline Weder exposeert in het gemeentehuis van Ouder Amstel haar werk onder de noemer Een Bewogen Wereld tot 28 augustus. Pauline Weder is fotografisch kunstenaar, lid van Amsteland Kunst en woont in Gaasperdam. Ze staat bekend om haar intuïtieve, creatieve momenten ICM-fotografie. Door de bewogen beelden worden kleuren vloeibaar, vervagen vormen en krijgen emoties de ruimte. Het is haar taak om de wereld even stil te zetten. De expositie is te zien tijdens de openingstijden van het gemeentehuis. De VVD Amstelveen wil duidelijkheid over de toedracht van een incident dat begin deze week plaatsvond bij het AZC in de Amstelveense wijk Kronenburg. Daarbij raakte bij de ruzie een persoon licht gewond. Voor VVD raadslid Gideon Simon reden om schriftelijke vragen te stellen aan het college van burgemeester en wethouders. De VVD spreekt voor een steekincident omdat de meldingen zo binnenkwamen bij de politie. Het is niet duidelijk dat wat er precies is voorgevallen en mede daarover wil de VVD duidelijkheid. Meer nieuws zou je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

Valentine Brothers. Natuurlijk, Money's Too Tight to Mention. De Funk Bros remix hoor je hier op Jam FM. En misschien denk je, oh, ik ken dit wel ergens van. Ja, het zou zomaar kunnen.

So Different. We moeten wat snelheid maken, anders redden we het niet om nog twee platen voor het einde van deze show te draaien. Voordat Ron op deze stoel gaat zitten, nog een stukje van Loose Ends met Ooh, You Make Me Feel. Hadden we beloofd, een verzoekplaat van Yolanda. En daar gaan we nog kijken richting het tijdzijn van 8 uur of we iets kunnen draaien voor Jan. Ik denk dat het allemaal nog wel een beetje gaat passen.

Dankjewel Jolanda voor deze request hier op Jam FM. En ja, vanavond is natuurlijk de wedstrijd. Zo meteen om 9 uur gaat die beginnen. Spanje, Argentinië. En Trump heeft de prijsuitreiking al gefilmd, opgenomen, enzovoort, enzovoort. Dus ja, het is interessant. En wij hebben... Ja, ik kan er niks aan doen. Wij hebben gewoon die beelden al via onze ingewijden in Amerika gekregen. Dus, bij deze. Het laatste plaat is voor Jan-Adrie Blok, So In Love. En ik zal ze even laten horen. Zal ik hem gewoon stiekem laten horen wat Trump gaat doen vanavond?

0: Evening With presenteert Change. Op dinsdag 4 augustus komt deze legendarische act naar Paradiso in Amsterdam. Geniet van de herkenbare sound, de energie en de hits die je kent en voelt. Een avond vol groove en sfeer die je niet wilt missen. Verzamel je vrienden en beleef het live. Tickets zijn nu verkrijgbaar via paradiso.nl. Wacht niet te lang.
1: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
2: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, het Dorpsplein in Duivendrecht of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl. Meer woonruimte nodig? Bij De Prefabriek staat jouw custom aanbouw binnen 5 dagen. Ontwerp online of kom langs in de showroom. Wij meten in en plaatsen. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen hiervoor.
2: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
3: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
4: Vanuit de metropoolregio Ouder-Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 8 uur.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. In de buurt van Napels is een Italiaanse sportjournalist doodgevonden. Volgens de politie is hij mogelijk doodgeschoten en daarna in brand gestoken. Het slachtoffer is geïdentificeerd als de 53-jarige Luigi Esposito, die werkte voor verschillende lokale sportmedia. Zijn lichaam was zo zwaar verminkt dat in eerste instantie niet kon worden vastgesteld of het om een man of een vrouw ging. De autoriteiten onderzoeken nu de omstandigheden van de vermoedelijke moord bij het Italiaanse Napels. Er zijn inmiddels zeker 67 mensen gered, onder wie 15 kinderen, van de gezonken veerboot voor de kust van Guyana. Dat is het buurland van Suriname. Naar de 49 vermisten wordt nog gezocht. Aan boord van de veerboot waren 116 passagiers en bemanningsleden en de ferry was onderweg van de Guyanese hoofdstad Georgetown naar Port Kaituma. Toen de boot uit 1939 door nog onbekende oorzaak kapseisde, was het laat in de avond. De hulpdiensten denken nog meer overlevenden in het water te vinden. Vliegmaatschappij United Airlines is bang dat reizigers de luchthaven van Palm Springs in Florida gaan mijden na de naamswijziging naar Donald Trump International Airport. Uit een interne nota blijkt dat medewerkers passagiers om die reden mogelijk zonder extra kosten wilden omboeken naar luchthavens in Miami of Fort Lauderdale. United zegt later dat die instructie verkeerd was geformuleerd en niet geldt. De luchthaven kreeg onlangs officieel de naam van de Amerikaanse president Trump. En Canada laat vanaf morgenochtend 6 uur Nederlandse tijd voorlopig geen buitenlandse reizigers meer toe die de afgelopen 3 weken in Congo zijn geweest. Die maatregel is bedoeld om de verspreiding van ebola te voorkomen. In het noordoosten van het Afrikaanse land woedt al een paar maanden een uitbraak van een ebola-virusvariant waarvoor nog geen vaccin is gevonden. Volgens de officiële cijfers zijn daarbij al bijna 900 mensen overleden. Bijna 2300 mensen zijn al besmet in Congo. Het weer, toenemende bewolking met vanavond en vannacht kans op een bui in het noordoosten. Het is vannacht 10 tot 15 graden bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen wordt het vrij bewolkt bij 20 tot 24 graden.
4: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
6: Onwerkbare situatie beveiliger Schiphol. En woningbrand in kiem gesmoord en kat gered. Mijn naam is Hans van der Heijden. Schiphol moet de werkomstandigheden van beveiligers snel verbeteren. Dat eisen vakbonden CNV en FNV die binnen een week met de luchthaven in gesprek willen, meldt ANP. Sinds Schiphol het aantal beveiligingsbedrijven terugbracht van 5 naar 3, zijn de arbeidsomstandigheden volgens de bonden verslechterd. Beveiligers klagen over hitte, personeelstekorten, slechte roosters en onvoldoende sanitaire voorzieningen. De bonden presenteren 8 verbeterpunten, waaronder een hitteprotocol en meer vrouwelijke beveiligers per security lane. Acties zijn niet uitgesloten. Volgens CNV groeit de bereidheid om beveiligers om het werk neer te leggen. En de brandweer heeft in de nacht van donderdag op vrijdag een kat gered uit een brandende woning aan de Hoofddorpse Boslaan. Een buurvrouw hoorde rond 1 uur de rookmelder afgaan bij haar vakantievierende buren en alarmeerde de hulpdiensten. Volgens de veiligheidsregio ging het om een kleine brand aan de achterzijde van de woning die snel onder controle was. Tijdens het blussen trof de brandweer een kat aan die ongedeerd naar buiten werd gebracht en elders wordt opgevangen. De oorzaak van de brand is nog onbekend, er vielen geen gewonden. Wel raakten meerdere ruiten beschadigd en liep het interieur brandschade op. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur. Of lees je op onze website jamfm.nl.
7: Wij zijn Jam FM.
4: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulvol en altijd dichtbij.
8: This is the jamming summer.

jaren Michael Walden. Die hoorde hier op jouw Jam FM. Heel wat leuke requests namelijk binnengestroomd via ron@jamfm.nl. En eigenlijk een soort requestje binnengekregen van Leo Kronbrink. Die weet wel wat ik draai, wat ik graag wil horen en wat jij draaien moet. Zeker wel.

0: van half negen.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. In de buurt van Napels is een Italiaanse sportjournalist doodgevonden. Volgens de politie is hij mogelijk doodgeschoten en daarna in brand gestoken. Er zijn inmiddels zeker 67 mensen gered, onder wie 15 kinderen, van de gezonken veerboot voor de kust van Guyana. Dat is het buurland van Suriname. Naar de 49 vermisten wordt nog gezocht. Vliegmaatschappij United Airlines is bang dat reizigers de luchthaven van Palm Springs in Florida gaan mijden na de naamswijziging naar Donald Trump International Airport. En Canada laat vanaf morgenochtend 6 uur Nederlandse tijd voorlopig geen buitenlandse reizigers meer toe die de afgelopen 3 weken in Congo zijn geweest. Die maatregel is bedoeld om de verspreiding van ebola te voorkomen. Het weer, toenemende bewolking met vanavond en vannacht kans op een bui in het noordoosten. Het is vannacht 10 tot 15 graden bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen wordt het vrij bewolkt bij 20 tot 24 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Ouder Amstel Anders maakt zich zorgen omtrent veiligheid Flat Mercurius Duivendrecht. Een tweede editie taalborrel in Duivendrecht. Mijn naam is Martin Rodenburg. Ouder Amstel Anders heeft spoedvragen gesteld aan het college omtrent onveilige woonsituaties in de Flat Mercurius in Duivendrecht. Aanleiding zijn volgens Ouder Amstel Anders verschillende incidenten die zich sinds de verduurzaming van de flat ongeveer 4 jaar geleden hebben voorgedaan. Zo zouden regelmatig warmwaterleidingen springen, waardoor water van ongeveer 80 graden door woningen stroomt, langs meterkasten en naar onderliggende appartementen. Volgens de partij wordt de ontstane schade niet adequaat hersteld. De laatste maanden zijn dit steeds terugkerende situaties, waardoor de bewoners op een tijdbom leven. Aldus Ouder Amstel Anders. Op 30 juli vindt de tweede taalborrel plaats in het dorpshuis van Duivendrecht. De taalborrel is elke donderdag van de maand, behalve in december, tussen 6:30 en 7:00 in het dorpshuis Duivendrecht. Drankjes zijn voor eigen rekening en voor water en versnaperingen wordt gezorgd. Meer informatie vind je op coherente.nl. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jam.nl.

Jonathan Butler. Ron Rocks. Met mooiste parels die weer op de mooie zondagavond weer uit jouw speaker deinzen.

XL Visio. Het was dus ook wel een fijntaxi bedoel, die er stond natuurlijk weer voor de deur. Goed, het beste van huis te vinden. Hier voor jou en natuurlijk de heerlijke

0: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
1: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
0: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Heb jij al gehoord van Freestays? Met Freestays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de Freestays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
5: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
6: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
5: Help je mee?
7: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
8: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
9: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
10: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10:00 ochtends tot 4:00 middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, op het Dorpsplein in Duivenrecht. Of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
11: An Evening With presenteert Change. Op dinsdag 4 augustus komt deze legendarische act naar Paradiso in Amsterdam. Geniet van de herkenbare sound, de energie en de hits die je kent en voelt. Een avond vol groove en sfeer die je niet wilt missen. Verzamel je vrienden en beleef het live. Tickets zijn nu verkrijgbaar via paradiso.nl. Wacht niet te lang.
12: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 9 uur.
13: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws op Jam FM. De Verenigde Staten sturen extra gevechtsvliegtuigen naar het Midden-Oosten vanwege de oplopende spanningen met Iran. Het gaat onder meer om F-16's en F-35's en ook om tankvliegtuigen voor bijtanken in de lucht. Volgens waarnemers kan de versterking erop wijzen dat de VS zich voorbereidt op verdere aanvallen. Het conflict draait vooral om de belangrijke straat van Hormuz. Daaromheen verwoesten aanvallen van de VS de infrastructuur om Iran te belemmeren en dichtbij te komen. Bij de Gotthardtunnel in Zwitserland stond vandaag opnieuw een lange file. Automobilisten richting het zuiden moesten tot 2 uur wachten door een file van 14 kilometer. Richting het noorden was dat 3 kilometer. Op het eind van de namiddag stond er richting het zuiden nog altijd een rij stilstaande auto's van 12 kilometer volgens de Zwitserse mobiliteitsorganisatie TCS. De drukte komt door het vakantieverkeer richting Zuid-Europa. Gisteren zorgde dat bij de Gotthardtunnel al voor een file van ruim 20 kilometer. In de buurt van Napels is een Italiaanse sportjournalist doodgevonden. Volgens de politie is hij mogelijk doodgeschoten en daarna in brand gestoken. Het slachtoffer is geïdentificeerd als de 53-jarige Luigi Esposito, die werkte voor verschillende lokale sportmedia. Zijn lichaam was zo zwaar verminkt dat in eerste instantie niet kon worden vastgesteld of het om een man of een vrouw ging. De autoriteiten onderzoeken nu de omstandigheden van de vermoedelijke moord bij het Italiaanse Napels. En er zijn inmiddels zeker 67 mensen gered, onder wie 15 kinderen, van de gezonken veerboot voor de kust van Guyana. Dat is het buurland van Suriname. Naar de 49 vermisten wordt nog gezocht. Aan boord van de veerboot waren 116 passagiers en bemanningsleden en de ferry was onderweg van de Guyanese hoofdstad Georgetown naar Port Kaituma. Toen de boot uit 1939 door nog onbekende oorzaak kapseisde, was het laat in de avond. De hulpdiensten denken nog meer overlevenden in het water te vinden. Het weer, toenemende bewolking met vanavond en vannacht kans op een bui in het noordoosten. Het is vannacht 10 tot 15 graden bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen wordt het vrij bewolkt bij 20 tot 24 graden.
12: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
14: Onwerkbare situatie beveiliger Schiphol. En woningbrand in Kiem gesmoord en kat gered. Mijn naam is Hans van der Heijden. Schiphol moet de werkomstandigheden van beveiligers snel verbeteren. Dat eisen vakbonden CNV en FNV die binnen een week met de luchthaven in gesprek willen, meldt ANP. Sinds Schiphol het aantal beveiligingsbedrijven terugbracht van 5 naar 3, zijn de arbeidsomstandigheden volgens de bonden verslechterd. Beveiligers klagen over hitte, personeelstekorten, slechte roosters en onvoldoende sanitaire voorzieningen. De bonden presenteren 8 verbeterpunten, waaronder een hitteprotocol en meer vrouwelijke beveiligers per security lane. Acties zijn niet uitgesloten. Volgens CNV groeit de bereidheid om beveiligers om het werk neer te leggen. En de brandweer heeft in de nacht van donderdag op vrijdag een kat gered uit een brandende woning aan de Hoofddorpse Boslaan. Een buurvrouw hoorde rond 1 uur de rookmelder afgaan bij haar vakantievierende buren en alarmeerde de hulpdiensten. Volgens de veiligheidsregio ging het om een kleine brand aan de achterzijde van de woning die snel onder controle was. Tijdens het blussen trof de brandweer een kat aan die ongedeerd naar buiten werd gebracht en elders wordt opgevangen. De oorzaak van de brand is nog onbekend, er vielen geen gewonden. Wel raakten meerdere ruiten beschadigd en liep het interieur brandschade op. En tot zover, meer nieuws hoor je over een half uur. Of lees je op onze website jamfm.nl.
15: Wij zijn Jam FM.
12: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulful en altijd dichtbij.
16: This is the jamming summer.

Wind and Fire. In de stoom. Allemaal een hele goede avond dat je bij bent bij het tweede en laatste gedeelte van Ronrocks op deze mooie zondagavond. We hebben heerlijke tunes voor jou, doodgewoon in petto. Hey, wat dacht je namelijk van? Ja, hou je in spanning. Verder MC. Staat hier klaar, hier op de allerheerlijkste... van Adderkerk en Amsterdam, Duivendrecht en Waver Jam.

Ja, speciale tunes die je toch wel weer hoort. Keurig samengesteld door Timo van Amstel. Deze op die mooie dinsdagavond, dat is 8 en 10 uur. Echt mooi samengesteld, iedere week maar weer. Ik zit altijd met, ja, toch.

0: en Funky, het nieuws van 9:30.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. De Verenigde Staten sturen extra gevechtsvliegtuigen naar het Midden-Oosten vanwege de oplopende spanningen met Iran. Het gaat onder meer om F-16's en F-35's en ook om tankvliegtuigen voor bijtanken in de lucht. Bij de Gotthardtunnel in Zwitserland stond vandaag opnieuw een lange file. Automobilisten richting het zuiden moesten tot 2 uur wachten door een file van 14 kilometer. In de buurt van Napels is een Italiaanse sportjournalist doodgevonden. Volgens de politie is hij mogelijk doodgeschoten en daarna in brand gestoken. En er zijn inmiddels zeker 67 mensen gered, onder wie 15 kinderen, van de gezonken veerboot voor de kust van Guyana. Dat is het buurland van Suriname. Naar de 49 vermisten wordt nog gezocht. Het weer, toenemende bewolking met vanavond en vannacht kans op een bui in het noordoosten. Het is vannacht 10 tot 15 graden bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen wordt het vrij bewolkt bij 20 tot 24 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Voorleespicknick in het park en enquête over verkiezingscampagnes. Mijn naam is Hans Krabbendam. Op woensdag 29 juli organiseert de Openbare Bibliotheek een voorleespicknick in het Koning Willem-Alexanderpark. Tussen 11 uur en 12 uur kunnen kinderen samen genieten van mooie zomerboeken onder het genot van een ijsje. Daarna staan kleurplaten en spelletjes klaar. Als het zou gaan regenen, dan gaat het programma gewoon binnen verder en dan wordt er ook geknutseld. Deelnemen aan de voorleespicknicks is gratis. Op 18 maart vonden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Met flyers, posters, verkiezingsdebatten, stemhulpen en via social media hebben partijen campagne gevoerd. De gemeente Ouder Amstel onderzoekt nu door middel van een enquête hoe de kiezers deze campagne hebben ervaren. Je kunt hieraan deelnemen door het scannen van de QR-code op ouder-amstel.nl. Het invullen ervan duurt maar een paar minuten. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.

plaat nou gezien hebben zelfs. Alexander O'Neill, Fake, hier op jouw Jam FM. Hey, beste luistervrienden, als ik een beetje nog...

0: Evening With presenteert Change. Op dinsdag 4 augustus komt deze legendarische act naar Paradiso in Amsterdam. Geniet van de herkenbare sound, de energie en de hits die je kent en voelt. Een avond vol groove en sfeer die je niet wilt missen. Verzamel je vrienden en beleef het live. Tickets zijn nu verkrijgbaar via paradiso.nl. Wacht niet te lang.
1: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
2: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, het Dorpsplein in Duivenrecht. Of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
4: Terugkerende schimmelinfecties? Vaag klachten of weinig energie en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.
6: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 10 uur.
7: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. Een 59 jaar.

0: Nederlander is in België aangehouden na een dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Een 23-jarige man raakte vanochtend zwaar gewond op de parkeerplaats en overleed later in het ziekenhuis. De verdachte vluchtte in een auto, maar kon later vandaag iets verderop worden gearresteerd in de plaats Lint. De Nederlander dook eerder op in onderzoeken naar de georganiseerde criminaliteit. De politie van Antwerpen heeft ook nog een paar andere mensen aangehouden. De Verenigde Staten sturen extra gevechtsvliegtuigen naar het Midden-Oosten vanwege de oplopende spanningen met Iran. Het gaat onder meer om F-16's en F-35's en ook om tankvliegtuigen voor bijtanken in de lucht. Volgens waarnemers kan de versterking erop wijzen dat de VS zich voorbereidt op verdere aanvallen. Het conflict draait vooral om de belangrijke straat van Hormuz. Daaromheen verwoesten aanvallen van de VS de infrastructuur om Iran te belemmeren er dichtbij te komen. Bij de Gotthardtunnel in Zwitserland stond vandaag opnieuw een lange file. Automobilisten richting het zuiden moesten tot 2 uur wachten door een file van 14 kilometer. Richting het noorden was dat 3 kilometer. Op het eind van de namiddag stond er richting het zuiden nog altijd een rij stilstaande auto's van 12 kilometer volgens de Zwitserse mobiliteitsorganisatie TCS. De drukte komt door het vakantieverkeer richting Zuid-Europa. Gisteren zorgde dat bij de Gotthardtunnel al voor een file van ruim 20 kilometer. En in het Drentse Bovensmilde is deze avond een grote woningbrand uitgebroken. De enige persoon die nog in het huis aanwezig was, moest naar het ziekenhuis worden gebracht. De brandweer had het vuur snel onder controle, maar er kwam veel zwarte rook vrij. De oorzaak van de brand in Bovensmilde wordt nog onderzocht. Volgens RTV Drenthe trof de politie vorige maand bij dezelfde woning een drugslab aan in een schuur. Maar de woordvoerster van de veiligheidsregio kan dat niet bevestigen. Het weer, toenemende bewolking met vanavond en vannacht kans op een bui in het noordoosten. Het is vannacht 10 tot 15 graden bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen wordt het vrij bewolkt bij 20 tot 24 graden.
1: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
2: Het pierenbadjesmysterie en hoe goed verzekerd vertrekken Nederlanders eigenlijk? Mijn naam is Hans van der Heijden. Twee pierenbadjes in Amstelveen zijn weer geopend nadat 6 van de 7 badjes dinsdag op last van de omgevingsdienst waren gesloten. Naast het Broerse Park is nu ook het badje in het Urbanuspark weer toegankelijk. Onderzoek van 1 Amstelveen wijst uit dat sinds de wetswijziging in 2024 fouten zijn gemaakt in het proces. Het badje in Bovenkerk mocht open blijven omdat slechts 1 negatieve watertest was afgenomen. Vrijwilligers vullen het badje dagelijks opnieuw. De gemeente biedt kinderen tot en met 4 jaar gratis toegang tot zwembad De Meerkamp, zolang de overige badjes gesloten blijven. En op Schiphol wordt reizigers bij vertrek gevraagd hoe goed zij voorbereid zijn op onverwachte situaties. Veel Nederlanders vertrekken deze zomer zonder goede reisverzekering op vakantie. Uit onderzoek van Voya Travel onder 1000 Nederlanders blijkt dat 15% standaard onverzekerd reist. Vooral jongeren nemen dat risico. Bijna een kwart van de 18 tot 24-jarigen sluit geen reisverzekering af. Ook een annuleringsverzekering wordt vaak overgeslagen. Bijna een kwart van de Nederlanders kiest daar nooit voor. Tegelijkertijd zorgen natuurbranden, extreem weer en geopolitieke spanningen voor meer onzekerheid op populaire vakantiebestemmingen. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur. Of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Wij zijn Jam FM.
1: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix.
3: Wij zijn Jam FM.
1: Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk ons

En daar zijn we dan. Wat heerlijk zo op de zondagavond. De laatste twee uur richting middernacht. Om deze week af te sluiten met goede platen zoals net Aura, Checking You Out en nu Gwen McRae.

misschien heb je ze wel nodig vandaag. Misschien heb je er wel zin in om even geknuffeld te worden door de radio. Dit is Jam FM, jouw knuffel op deze zondagavond. En speciaal voor Tames, deze van Unlimited Touch. I hear music in the streets. Nou, wij horen de hele dag muziek overal op Jam FM. 24/7. Trouwens, ik hoorde een gerucht. De zomer top 100. Oh jee.

0: Nieuws van 10:30.
1: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Een 59-jarige Nederlander is in België aangehouden na een dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. De Verenigde Staten sturen extra gevechtsvliegtuigen naar het Midden-Oosten vanwege de oplopende spanningen met Iran. Het gaat onder meer om F-16's en F-35's en ook om tankvliegtuigen voor bijtanken in de lucht. Bij de Gotthardtunnel in Zwitserland stond vandaag opnieuw een lange file. Automobilisten richting het zuiden moesten tot 2 uur wachten door een file van 14 kilometer. En in het Drentse Bovensmilde is deze avond een grote woningbrand uitgebroken. De enige persoon die nog in het huis aanwezig was, moest naar het ziekenhuis worden gebracht. Het weer, toenemende bewolking met vanavond en vannacht kans op een bui in het noordoosten. Het is vannacht 10 tot 15 graden bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen wordt het vrij bewolkt bij 20 tot 24 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Gevonden voorwerpen wachten op eigenaar en spoedvragen over onveilige woonsituaties in flat. Mijn naam is Hans Krabbendam. De gemeente Ouder Amstel bewaart gevonden voorwerpen in de hoop dat de rechtmatige eigenaar ze komt ophalen. Als de waarde minder is dan €450, is de bewaartermijn 3 maanden. En als het waardevoller is, 1 jaar. Op dit moment wachten 3 telefoons, een smartwatch, een rugzak en diverse sleutels op hun eigenaar. Voor meer informatie kun je contact opnemen met het klantcontactcentrum van de gemeente Ouder Amstel. Ouder Amstel Anders heeft spoedvragen gesteld aan het college van BMW over onveilige woonsituaties in de flat Mercurius in Duivendrecht. Volgens de partij worden ernstige storingen aan de flat te laat of slecht gerepareerd. Zo zouden regelmatig warmwaterleidingen springen, zijn galerijdeuren langdurig buiten gebruik en zitten bewoners soms dagen zonder stroom. Ouder Amstel Anders wil weten of de problemen bekend zijn en welke stappen er worden ondernomen om ze te verhelpen. Tot zover. Meer nieuws hoor je over 1/2 uur hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.

0: begon, The Beginning, Seal. Met dank aan Jan, die vroeg maand in ons digitale clubhuis, waar inmiddels zomerhits worden gedropt om te draaien. Eerst moet ik deze nog draaien. Heard 'em Bad en de SC Bands. Monday Night Football. Oh, jee.
1: Jam FM.
0: Goed gevonden. Fight the ball.

0: Er werd ook gezegd van, die ga je nooit draaien. Cruel Summer, special disco.
1: Jam FM, always smooth and funky.
2: This is the jamming summer.
0: Toch maar wel. Als ze een plaat nooit gedraaid worden, moeten we een keer op de zondagavond gedaan hebben. Als je er niet van houdt.

zomer top 100 hebt. Zomer 100 komt eraan op Jam FM ergens in augustus, is mijn verwachting. Ik bemoei me er niet mee hoor, dus ik weet het niet precies. Maar het wordt op dit moment samengesteld door de DJ's van Jam FM. Dus daar hoor je later meer over op de radio. En ik had eigenlijk deze klaarstaan voor vanavond, maar die gaan we dan een andere keer doen. Want Baila is natuurlijk ook zo'n zomerachtige plaat, maar dit is de andere grote hit van Ivan, dat zomerhitje wat we ooit een keer mee hebben gekregen hier op Jam FM. Voor Yolanda, DJ Jesse Jeff en The Fresh Prince. En daarna gaan we voor Martin Isken Mantronics draaien met Wanderers en Gotta Have Your Love. Jam in the summer.

Van jaren geleden de ouderwetse vierbak waarmee je scheurde van de Bergermeer in. Naar de marathon en eigenlijk overal naartoe, naar het Prinsenhof, Zaandam niet te vergeten. En zei je, ik zou eigenlijk nog wel lekker vinden om Say When te horen. Save Me. Say When met van die namaak toeters erin. Dat is wat ik altijd nog weet van die plaat. Die werden allemaal een beetje digitaal geproduceerd. Maar wel lekker. Je hoort de Escape House Mix vandaag hier op Jam FM in de Sunday's Classic Request. En ondertussen zijn ze in Spanje heel erg aan het op hun lip bijten. Want het is wel moeilijk hoor om te winnen. En we steven af op penalties, ben ik bang. En met zo'n goede keeper. Ja, spannend allemaal. Nou, deze voor jou, Thames. Say When, Save Me.

Ja, wij draaien wel hier op Jam FM gewoon sportieve muziek. The Big Guns van Heatwave. En ik ben wel een beetje trots. En ik voel me ook wel een beetje Spanjaard vandaag.

0: The Big Hands aan Heatwave. Het is middernacht geweest.
1: Jam FM, always smooth and funky. This is the jamming summer.
0: En dit is zo'n plaats, legendarisch, om die weer eens te horen hier op de radio. Je hoort hem vanaf de vinyl rip. Harry Truman. En wat een mooie plaats. Dank aan Jan.

bij Jam FM. Het is ruim over middernacht, bijna 12:30. Ja, twee minuutjes na, maar dat maakt niet zoveel uit. Ik neem aan dat iedere Spanjaard in de wereld heel blij is. En ja, dat Argentinië afdruipt met een vervelend gevoel dat ze het niet hebben gered. En ook niet met de hulp die ze toch dachten te hebben van iedereen. Nee, het is gewoon niet gelukt. En ja, ik had eigenlijk wel gehoopt dat Nederland verder was gekomen. Maar goed, dat is niet gebeurd. Dus dan moet je voor een andere Europese partij zijn. Daar ben ik dan toch wel weer een beetje chauvinistisch. En dan zeker als Spanje in die laatste wedstrijd. Bij de laatste twee, de beste twee van de wereld.

too late for your loving. Het is nooit te laat om die liefde dan te ontvangen of te geven aan iemand. Hè? Dat maakt helemaal niet zoveel uit. Het is bijna 1 uur en zometeen de Quiet Storm part 2. En we nemen afscheid met Atlantic Star. Van deze editie van de Sunday's Classic Request. Voor morgen, laat de zon maar komen.

0: metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. De Hongaarse premier Péter Magyar wil schaaklegende Judit Polgár voordragen als nieuwe president van Hongarije. Hij zegt dat het land behoefte heeft aan een staatshoofd waar iedereen trots op kan zijn. Polgár, die wordt gezien als de beste vrouwelijke schaker ooit, heeft nog niet gereageerd op het voorstel. Het Hongaarse parlement kiest naar verwachting voor de nationale feestdag 20 augustus een nieuwe president. En Magyars partij TISA heeft een 2/3 meerderheid in dat parlement. Een 59-jarige Nederlander is in België aangehouden na een dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Een 23-jarige man raakte vanochtend zwaar gewond op de parkeerplaats en overleed later in het ziekenhuis. De verdachte vluchtte in een auto, maar kon later vandaag iets verderop worden gearresteerd in de plaats Lint. De Nederlander dook eerder op in onderzoeken naar de georganiseerde criminaliteit. De politie van Antwerpen heeft ook nog een paar andere mensen aangehouden. Een loslopende wallaby in het Noord-Hollandse Middenmeer is weer terug bij zijn eigenaar. De politie had eerder een oproep gedaan om het dier niet zelf te vangen en 112 te bellen bij een waarneming. De wallaby werd afgelopen avond gezien bij een voetbalclub en vluchtte weg toen de hulpdiensten arriveerden. Uiteindelijk is de kleine kangoeroe met een verdovingsgeweer gevangen. De politie had eerder mensen opgeroepen om uit te kijken naar het beest. De eigenaar is bekend en heeft nu zijn wallaby weer terug. En in Berlijn zorgt een oude nazi-bunker voor discussie over een nieuw bouwproject. De Duitse hoofdstad wil op een braakliggend terrein 66 woningen gaan bouwen, maar onder de grond liggen nog resten van een bunker van de voormalige Rijkskanselarij van Adolf Hitler. Historici willen de bunker juist bewaren als herinneringsplek aan de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. Maar de gemeente is bang dat die bunker dan een soort bedevaartsoord voor neonazi's kan gaan worden. Het weer, het is droog met nog wel kans op een bui in het noordoosten bij 10 tot 15 graden en een zwakke tot matige noordwestenwind. Overdag wordt het vrij bewolkt bij 20 tot 24 graden.
2: Jam FM takes it slow. This is The Quiet Storm.